0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Tady jestli

shine.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je meer dan een uur vertraging tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Er is daar een slagboom aangereden. Die zijn ze aan het repareren. De rechterrijstrook is daarom dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. Fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaat in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdag. Ja, ja. En ik ben de komende 3 uur bij je om je te, nou hoop ik, vermaken met allerlei fijne muziek. Gezellige. Ik zie ineens trouwens dat de camera op standje Hugo staat. Die is ongeveer 15 kilometer langer dan ik. Dat zie je meteen. dit terzijde trouwens. Ik ben niet alleen deze ochtend. Ik ben met de zeer frisse, fruitige, goed geluimde en wild enthousiaste Paskie Nel. Goedemorgen, Passie.
1: Een hele goede morgen, Rea.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, we zijn er weer. Het was eventjes geleden, hè?
0: Ja, het was eventjes geleden. Ja, want jij bent er altijd op donderdag. Alleen vorige week donderdag.
1: Was een dagje van de baas.
0: Ja, precies. Hadden we zomaar een dagje vrij. Het komt niet vaak voor. Dus, ik zeg het komt niet vaak voor, maar maandag is er weer zo eentje.
1: Ja, maar die. Daar ben ik.
0: Dan ben jij er nooit. Dus daar heb je dan geen last van. Maar in dit geval had je er. Nou ja, last van is misschien een beetje een groot woord.
1: Het was meer gemis omdat ik er last van
0: had. Ja, dat je dacht, wat moet ik. Eigenlijk had ik vanochtend iets moeten doen, maar wat dan toch? Nou ja. Je had met mij de dag kunnen doornemen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb die dag lekker uitgeslapen. Vond ik een goed ideetje.
1: Je hebt het heel goed gehad.
0: Ja, zeker. Lekker. Maar ik ben ook heel blij dat je er weer bent. We hebben een uitzending boordevol gezelligheid. En dat wil zeggen dat we lekkere plaatjes voor je gaan draaien. We hebben nutteloze weetjes. We hebben ook wat nuttigere weetjes. Die zijn er ook. Maar we beginnen de dag vandaag met onze hardop afvragen. Wat voor datum is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, ik heb wat voor je hoor. Hold on.
1: Ga jij me even vertellen wat jij allemaal voor mij hebt vandaag?
0: Nou, ik heb in ieder geval nu eindelijk mijn eigen lengte in camera gevonden.
1: Ja, nou ben je in beeld.
0: Ja, het is me toch wat. Het leek wel alsof ik een soort uitgedaagde kabouter was. voor de kijkers thuis. Hallo, hier ben ik weer. Nee, het is vandaag de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Zo.
1: En dat houdt in?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Want dat wist ik namelijk niet voordat deze dag mij ter oren en in de ogen kwam. Ieder jaar wordt dus op 21 mei de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling gehouden. En daar wordt de waarde en de noodzaak van culturele diversiteit extra onder de aandacht gebracht. Nou ja, naar aanleiding van de aanname van de universele verklaring van culturele diversiteit werd in december 2002 deze jaarlijkse dag ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Aha. Ja. Nou ja, die universele verklaring van culturele diversiteit, heel slecht, maar daar had ik ook nog nooit van gehoord, is dus een verklaring aangenomen door de UNESCO in 2001. En die verklaring bestaat uit 12 artikelen.
1: Nou,
0: ik ga ze niet alle 12 voorlezen.
1: De belangrijkste.
0: Maar de belangrijkste is dat artikel 1 stelt dat culturele diversiteit als bron van uitwisseling, vernieuwing en creativiteit net zo belangrijk is voor de mensheid als biodiversiteit voor de natuur. En als ik dat dan even vertaal in normaal Nederlands, dan
1: begrijpt
0: iedereen het. Ik moest het zelf ook even vertalen voordat hij helemaal viel. Gaat het er eigenlijk om? We zijn natuurlijk met heel veel verschillende mensen op deze aardkloot. Iedereen heeft een andere achtergrond, een andere cultuur, andere waarden. En dan kun je zeggen, die gaan we lekker beschermen en afronden en we gaan nooit met elkaar praten. En wat deze verklaring eigenlijk zegt is, wij hebben ontdekt door wetenschappelijk onderzoek, door ervaringsdeskundigheid, dat op het moment dat je wel met elkaar informatie uitwisselt, dat het goed is omdat we van elkaar leren. We kunnen dus ook door dingen samen te voegen te vernieuwen. En we kunnen er gewoon een beter leefklimaat voor alle mensen van maken. Nou, dat vind ik een prachtig doel. Ja. En als je dan thuis zit en je denkt, ja, dat is lachen, maar wat moet ik dan? Wat ga ik dan doen om deze dag te vieren? Nou, wat je kunt doen is, stel dat je iemand tegenkomt, of misschien is jouw buurman of buurvrouw wel van een andere achtergrond dan jij. Dat kan natuurlijk heel goed. Dan kun je eens een keer een gesprek met hem of haar aangaan en eens vragen hoe dingen zitten in plaats van maar besluiten dat je weet hoe het zit. Dat is natuurlijk ook wel een...
1: Nou, ik heb het idee dat er zo veel gebeurt al.
0: Ja, dat gebeurt gelukkig wel. Er is ook een beweging gaande, ontdek ik, vind ik. Waarin het wat minder grappig wordt. Mensen lijken zich toch ook... Er zijn mensen die zich afkeren van die kennis van anderen.
1: Ja.
0: Vind ik super jammer. Ik hoop dat wat je ook doet in het leven en met wie je ook praat in het leven, dat er één ding in ieder geval goed scherp bij je blijft. En dat is, iedereen is mens en zou dus in theorie En eigenlijk in de praktijk dus ook dezelfde rechten en plichten moeten hebben als jij. Laten we daarmee beginnen. En Robert Palmer die zei het al heel goed lang geleden. It takes every kind of people to make the world go round.

0: Ja, van It Takes Every Kind of People naar Beautiful People. Ja, lekker. Het gaat vandaag dus over mensen en over diversiteit. Nou ja, als we het dan over mensen hebben, het is tijd voor de... Heb je dit al gezien dan? Er kwam mij net een nieuwsbericht in de mailbox vallen.
1: Ik ga het er bijna eens even vertellen.
0: Ja. Ik hoor vooral veel om me heen. Mensen zeggen zo, ik zou wel minder willen gaan werken. Als het zou kunnen.
1: Ja.
0: Ja, we leven helaas in een economische periode waarin dat niet kan.
1: Nee.
0: Over het algemeen. En er is dus onderzoek gedaan door universiteit en het CBS. Het aantal deeltijders, want er zijn heel veel mensen die parttime werken.
1: Ja.
0: Die meer uren willen werken, is in het eerste kwartaal toegenomen. Voornamelijk hbo'ers en universitair gescholden met een baan willen meer uren draaien. En dat snap ik, want het leven is duurder geworden.
1: Ja, we hebben het meer nodig.
0: Ja, nou, in totaal waren er in de eerste drie maanden 574.000 werkenden die meer uren wilden werken en daarvoor ook beschikbaar zijn. Want willen en kunnen, dat zijn nog twee andere dingen. Het kan best zijn dat je het wil, maar als jij ook nog drie kindjes moet verzorgen of mantelzorger bent of nou ja, weet ik het wat allemaal, dan wordt het lastig. Of een studie hebt die heel zwaar is.
1: Maar zal het meer willen, kunnen of moeten zijn?
0: Ik ben bang dat het een beetje moeten is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou ja, gemiddeld willen deze zogenoemde onderbenutte deeltijders 8,5 uur meer per week gaan werken tegen 8,3 uur een jaar eerder. Dus zelfs het aantal uren dat ze willen gaan werken is opgeschoond. Het aantal onderbenutte deeltijders is voor het eerst dus weer hoger dan bij het begin van de coronacrisis.
1: Hey, okay,
0: dit zijn dingen. Ja. En deze cijfers laten zien dat er in ieder geval mensen beschikbaar zijn. Dat is ook een ding.
1: Dat is waar.
0: Ja, want dat was dus niemand. Ja, dat is wel zo. Het zorgt voor meer aanbod op de arbeidsmarkt en dat is voor werkgevers prettig. En toch blijft die krapte nog steeds een groot probleem. Verschillende sectoren staan te springen om personeel en er staan nog steeds honderdduizenden vacatures open. Ja, het kabinet wil werken aantrekkelijker maken, zodat deeltijders meer uren gaan maken. En dat moet gebeuren met wat fiscale... belastingtechnische maatregelen. Zodat mensen die meer werken onder de streep meer overhouden. Want dat is namelijk ook... Ik herinner mij dat een vriendin van mij op een gegeven moment moeder werd. Hartstikke leuk, super fijn. Die ging dus deeltijd werken, want die wilde ook graag voor haar kinderen zorgen.
1: Ja.
0: Nou, die kinderen die waren op een gegeven moment op een leeftijd dat je denkt... volgens mij kan ik gewoon wel weer... En toen kwam ze er, heeft ze berekend...
1: Als ze ging werken, dat ze
0: als ze fulltime ging werken, dat ze minder overhield voor die kinderen. Ja, ze was alleenstaande moeder en dan gingen er dus allerlei toeslagen, vielen weg. En dan moest ze bijleggen van het geld wat ze eigenlijk dan gebruikte, bijvoorbeeld voor boodschappen.
1: Ja.
0: Dus die dacht, ik ben me daar al betoeterd, ik blijf lekker parttime werken. En heel eerlijk, dat zou ik ook gedaan hebben.
1: Dat is als je erop achteruit gaat doordat je meer gaat werken. Maar dat is hetzelfde als je twee baantjes hebt, weet je wel?
0: Ja, dat is ook vaak. Ja, want nou ja, je kent mij.
1: Ja, je kent mij ook.
0: Ik heb er niet maar twee. Jij hebt er ook niet maar twee. Wij zijn. Wij zijn 13 banen, 12 ongelukken.
1: Ja.
0: Maar dat is inderdaad, het is financieel niet per se aantrekkelijker.
1: Nee,
0: wij doen dat omdat wij heel veel verschillende dingen leuk vinden.
1: Ja.
0: En ook heel graag heel veel verschillende mensen blij willen maken. Maar de grap is, wij zijn er zelf het minst blij mee uiteindelijk.
1: Ja.
0: Maar hier word ik je begreep dat mijn oortjes meteen... Hey,
1: ja, ik dacht ook van, hey,
0: gespitst raakte.
1: Ja,
0: werken moet lonen, is het credo. Maar in de praktijk komt daar dus nog weinig van terecht. Het is makkelijk te verklaren waarom universitair opgeleide en hbo'ers wel meer uren willen draaien, maar dat niet altijd mogelijk is. Er is in veel sectoren, zoals in de zorg en de bouw,

0: behoefte aan mensen met een praktische beroepsopleiding. Dus een universitair opgeleide of een hbo'er kan voor bepaalde beroepen gewoon niet geschikt zijn. Of wel het kunnen, maar er zelf geen zin in hebben.
1: Ja,
0: en bovendien zijn er ook sectoren zoals het onderwijs en de zorg die met verschillende roosters werken. Ja, dat is natuurlijk ook. Hè. Je hebt nachtdiensten en dat soort grappen. Soms kun je een rooster gewoon niet uitbreiden omdat functies zijn afgebakend in de zin van een tijdstip of functie-eisen. En dan kan je zeggen, ja, ik wil meer werken, maar niet 's nachts. Ja, dan houdt het op. Dan kan je niet in de verpleging.
1: Nee.
0: Ja, kijk, de docent Frans die meer uren wil werken, dat gaat niet als er alleen maar plek is bij wiskunde.
1: Ja, maar we gaan ook steeds meer naar de 24-uur-economie.
0: Uurseconomie, dus ja, precies.
1: De zaterdagen en de zondagen zijn ook niet heilig meer.
0: Dus, nee, ja, zeker niet.
1: Overal wordt vaak mensen verwacht.
0: Ja. Ja, nou ja, dus ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat dat fiscale plaatje, dat daar inderdaad eens een keer kritisch naar gekeken wordt.
1: Ja, maar ik kan me ook nog herinneren dat vroeger mensen zeiden van, ja, ik heb een uitkering.
0: Ja.
1: En die is, ik weet het niet
0: een
1: hoor,
0: maar
1: laat me zeggen, een x-bedrag. En ja, als ik ga werken, dan krijg ik maar 300 meer. Dus ja, dan blijf ik wel
0: dan
1: thuis.
0: Dan blijf ik gewoon zitten, want die 300 die mis ik toch niet, want die had ik nooit.
1: Kan dat eigenlijk zo zijn, hè? Weet je, dat je dan...
0: Ja, ik vind het... Ja, nou, maar misschien, ik denk dat jij, net als ik, uit een opvoeding komt waarin werd gezegd dat je ook iets terug moest doen voor de maatschappij.
1: Maar ik hoef het niet te flikken om in bed te blijven.
0: Nou, dat, mijn vader, die heeft me er echt... Ja. Ik weet dat toen ik op een gegeven moment klaar was met school en ik nog een paar maandjes had voordat ik ging studeren, want je bent dan in mei al klaar en je hoeft pas in september weer te beginnen. En ik dacht, lang leven de lol, ik heb een hele lange zomervakantie. Nou, dat was een week en na een week stond mijn pa naast me en die zei, als jij aan het eind van de week geen baantje hebt, dan denk ik dat je ook geen huis meer hebt.
1: Ja.
0: En toen was het, dat was heel duidelijk. Hij had me er nooit uitgeschopt.
1: Nee.
0: Maar het was wel even een teken.
1: Maar
0: zo van,
1: wel...
0: Als jij denkt dat jij op je hol gaat zitten de hele tijd.
1: Maar je bent nu wel persoon geworden wie je nu bent. En ik heb het bij die kleine van mij, hij is nu 21. Maar ook daar heb ik gezegd van, luister, thuis zitten, dat zit er niet in.
0: Nee, gaan we niet doen. Nee. En hij zei ook, maakt me niet uit. Hè. Je mag, je hoeft voor mij echt niet arts te worden of iets anders. Als jij al ga je vak vullen, prima.
1: Ja.
0: Werk is werk. Ja. En daar kan je trots op zijn. En daar ben ik heel blij mee. Nou jongens, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je dit hebt gehoord en je denkt, hey, dit zou voor mij wel motivatie zijn om toch meer te gaan werken. Of ben jij van het kamp, ja doei, ik blijf lekker zitten waar ik zit. Dan ben ik heel benieuwd naar jouw mening en waarom. Die kun je insturen door een appje te sturen naar 0634606464. En als je denkt, ja dat ging veel te snel Rea, super grappig dat jij denkt dat ik dat kan onthouden. Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website of de gratis Girl Power Radio app die je natuurlijk al lang hebt. En daar klik je op het WhatsApp icoontje en laat je daar je boodschap achter. Kijk en luister je toevallig mee via Twitch. Dan zeg ik, daar kun je in de chat ook achterlaten wat jij van dit onderwerp vindt. Dan gaan wij nu gezellig naar Bruno Mars die alles wil riskeren. Ik denk voor zijn grote liefde, niet per se voor zijn nieuwe baan. En daarna komen we bij je terug met de situatie op de weg. MUZIEK.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files. Onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat was Tiziano Ferro en een samenwerking met, hou je vast, Kelly Rowland. En die blijkt dus ook best een woordje Spaans te spreken. Dat wisten we niet.
1: Meer als mijn.
0: Zeker weten. Hoewel, dat zeg ik wel een aanname. Misschien ben je wel heel vloeibaar in het Spaans. Dat kan.
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, una cerveza, nee, por favor. En dat was het.
1: Bananas, notjes, bananas, dias. En dan una cerveza, dat wil nog wel lukken.
0: Ja, precies. Maar, dat was hem.
1: Ja.
0: Het is tijd voor iets heel nieuws. We hebben iets nieuws vandaag. Zoals de oplettende luisteraar weet, hebben wij een ongelooflijk leuk sportprogramma. Gelijkspel.
1: Ja.
0: Sterker nog, binnenkort ga jij dat even co-hosten, omdat een van de hosts op vakantie is.
1: Ja. Dan ga ik eens eventjes bij Deborah zitten.
0: Ja, precies.
1: Ja, wat gezellig.
0: Nou, en Deborah die behandelt elke keer in gelijkspel een bijzondere sport. En dan hebben we het over bijvoorbeeld bureaustoelracen. Ja, echt waar.
1: Ja, is wel met helm op, hè?
0: Stokpaardrijden. Dankzij dat heb ik een stokpaard. Want ik heb er dus echt een, hè? Stefan Willemien Schak. En ik heb zelfs een parcoursje gekregen van Monique om op te oefenen. Je kijkt me aan alsof het me serieus waar.
1: Ik wil jou best wel stokpaard
0: zien rijden. Je zou je verbazen hoe pliometrisch ik nog ben op mijn leeftijd. Ja. Maar goed, iedere week behandelt ze dus een bijzondere sport. En om even te testen of jij, ik, maar ook de luisteraars, wel goed hebben opgelet, vraagt zij ons altijd iets over de bijzondere sport die zij heeft behandeld. En dat doet zij helemaal persoonlijk en dat doet ze op deze manier. Luister en huiver met mij mee.
2: Heb jij wel eens naar een fietsrace gekeken en gedacht, te makkelijk. Het zou toch een veel grotere uitdaging zijn als ze maar één wiel kregen. Wat kan jij vertellen over unicycle racing?
0: Ja, Pasquinel. Wat kan jij vertellen over unicycle racing?
1: Ik kan er nu even niks over vertellen. Maar als ik dit zo hoor, dan moet me dat weer terugbrengen naar de jaren 80. Dat fietsje inkwam met dat ene wieltje op school.
0: Ja. Heb jij het ook geprobeerd, Tom?
1: Ik heb het zeker geprobeerd. Daarom staat mijn neus zo scheef, denk ik.
0: Oh jeetje, ben je er afgekletterd?
1: Oh jee. dat was echt vallen en opstaan, hè?
0: Ja, dat was echt vallen en opstaan. Ja. Zeker weten. Ja, ik moet zeggen, ik was er te scheiterig voor. Ik dacht, nee. Ik heb al niet zo'n heel stralend gebit. Die val ik er zeker weten uit. Ik kan je er wel iets over vertellen.
1: Vertel mij even.
0: Unicycle racing is een dynamische sport. En daarin strijden de deelnemers op een fiets met maar één wiel. Nou, dat begrijp je. Tot zover hadden we mogen elkaar kunnen volgen. Maar er zijn dus verschillende disciplines in.
1: Okay.
0: Want ik denk, als jij denkt aan unicycle racing, dus dan denk je aan één wiel racen. Stel je nou eens voor dat jij dat moet organiseren. Hoe zou dat eruit zien? Waar zijn we? Hoe gaat dat racen?
1: Ja, ik denk dat je dat op verschillende manieren kan doen. Dat kan je op bospaden misschien doen. Dat kan je misschien op een gewone racecircuit doen. Misschien kan je dat met hindernissen doen.
0: Dat zou wel, dan moet je zigzaggen en zo.
1: Ja, zigzaggen. En misschien over bordingen heen. Weet je, met een soort schansje dat je eroverheen moet.
0: Kijk, jij maakt het helemaal. Dan wordt het unicycle skating bijna. Hoe noem je dat? Ja.
1: Zoiets.
0: Nou, luister en huiver. We hebben vier verschillende disciplines. We hebben de baanraces.
1: Ja.
0: En dat zijn wedstrijden gewoon op de atletiekbaan. Dat is, want die is
1: rondjes.
0: Al lekker. Ja, precies, rondjes. En dan kan je kiezen tussen de 100, 400 of 800 meter. En daarin heb je weer technische varianten. Dus één voet. Dus dan mag je alleen maar met één voet trappen. Alsof op één wiel niet ingewikkeld genoeg is. Het kan aan mij liggen.
1: Ja.
0: Ze noemen dat de wheel walk. En dat is dat je met je handen. Dus je staat, zeg maar, dat is een beetje acrobatisch. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Ik zie het niet ondersteboven. Met je pa zei op het zadel en dan met je handen proberen jezelf omhoog te houden. Ik vind het heel spannend.
1: Ja, ik vind het al knap dat je op één wiel kan fietsen.
0: Dat bedoel ik. Volgens mij is het al ingewikkeld genoeg dat je op dat ene wiel zit. Maar goed, er zijn mensen die altijd nog een extra uitdaging willen. Dan hebben we de wegwedstrijden.
1: Ja.
0: En dat zijn duur- en wegraces over afstanden van 10 kilometer tot een complete marathon. Foei. En dan hebben we, en dit had jij wel goed, want je zei ja, misschien kan het wel op een bospad of zo. We hebben off-road.
1: Ja.
0: En dat is racen over onverharde, uitdagende paden. Vergelijkbaar eigenlijk met mountainbiken. Maar dan, op je eenwielertje. Ja, ik vind het wat. En er is iets nieuws in opkomst. Ja, je denkt, hoezo nog nieuwer dan dit? En dat is de EUC, oftewel Electric Unicycle. En dat is racen op een gemotoriseerde eenwieler. En dat kan zowel off-road als op asfalt.
1: Dus een soort fatbike met één wiel.
0: Ja. Nou ja, veiligheid staat voorop. En afhankelijk van de discipline zijn er dus helmen, kniebeschermers, polsbeschermers en handschoenen verplicht. Voor de klassieke races geldt vaak een specifieke wielmaat. Kijk, okay. Dat vind ik ook wel interessant. Tussen de 20 of de 24 inch. Om het eerlijk te houden. Want hoe groter het wiel, hoe beter stabiel. Ja, dus ja. Ja, dat mag niet. De sport wordt wereldwijd beoefend. En het belangrijkste internationale evenement... Er is een internationaal evenement, Pasquinel.
1: Ja.
0: En dat is het tweejaarlijkse WK, de Unicon. Georganiseerd door de International Unicycling Federation. En dat vindt telkens op een andere plek plaats. Dus dat is, ja... En voor... er is dus ook... Het is echt prachtig. Leuk en uitdagend, zegt de... Er is dus een NK eenwieleren. Dat was, even kijken, voor het laatst in Canada vond dat plaats. Jeetje mina, je zal er maar helemaal naartoe moeten. En dan is er nog een variant, daar word je helemaal lijp van. Dat is balsporten op één wiel. Dus dan gaan mensen op die eenwieler basketballen, hockey of handballen. Ja, ik heb het niet bedacht.
1: Nee.
0: Maar, en het schijnt dus enorm populair te zijn in Noord-Amerika, Zwitserland... Frankrijk, Duitsland en Puerto Rico. Heel specifiek dit. Ja, en unicycle handbal wordt weer heel veel gespeeld in Polen. Die vinden dat helemaal de shit. Niemand weet waarom. Dat is... Nou, heb je nou heel veel geleerd? Ja, toch?
1: Ja, nee, we zijn weer iets duidelijker. Dat fietsje wat we vroeger dus hadden in de jaren 80. Dat,
0: Heeft nu echt een heel eigen leven gekregen. Ja, ja. En als je nou denkt, ja, dit vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Dit had ik niet, dit had ik eigenlijk wel eerder willen weten. Zorg er dan voor dat je voortaan gewoon naar Gelijkspel luistert. Dat is iedere dinsdagavond van 6 tot 8 op Girl Power Radio met Deborah. En binnenkort dus ook Pasquinel.
1: Als invaller, hè? Als invaller.
0: We gaan lekker naar de muziek en daarna komen we bij je terug met het nutteloze feitje van vandaag. En oi, jongens, wat een nutteloosheid weer.
1: Ja?
0: Jazeker.

0: Wat een, dat waren de Caesars met Jerk It Out. En we zijn aangekomen bij een bijzonder moment van de dag. Een moment waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt. Maar wat we toch niet willen overslaan. Het is namelijk tijd voor...
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Zit je er klaar voor?
2: Ja, want ik wil dadelijk bij... Ik was net bij het koffiezetapparaat, maar kwam ik niemand tegen. Dus
0: als jij zo meteen
2: dat nutteloze feitje hebt, dan kan ik zo meteen wat vertellen daarboven.
0: Heel goed, ja zeker. Nou, het nutteloze feitje van vandaag gaat over een planeet. Nou.
2: Die zijn er zat.
0: Daar zijn er genoeg van, ja. Ja. Om precies te zijn, Saturnus.
2: Oké, dat was een bekende.
0: Ja. En we gaan het hebben over de dichtheid van Saturnus. Dus nu wordt het alweer een wetenschappelijke benadering.
2: Ja.
0: En er wordt gezegd dat de dichtheid van de planeet Saturnus lager is dan water.
2: Oké. Okay.
0: En dat betekent dat als jij Saturnus in een hele grote bak met water zou leggen, dat hij zou blijven drijven.
2: Er moet een hele grote bak
0: water zijn. Hele, had ik al gezegd, hele grote bak met water. Ik weet niet waar we die bak vandaan moeten halen ook. Of waar je die neerzet. Want die is zelfs groter dan de aarde. Maar goed, de theorie wil dus. Ik ben dan zo benieuwd. Want dat is wat ik me dan afvraag. Lieve luisteraars, ben je toevallig wetenschapper en zit je te luisteren. En weet jij het antwoord op deze vraag? Hoe weet je dit? Hoe meet je de dichtheid van Saturnus? Ik kan me niet heugen dat we er zijn geweest. Er is geen Saturnus-landing geweest. Hebben wij een monster met een appelboor, een monster uit Saturnus geboord en dat in water. Ik wil weten
2: ja,
0: hoe.
2: Maar ook hoe. Waarom?
0: Nou, dat. Dit is.
2: Nutteloos feitje.
0: Ja, ik denk. Hoe? Ik heb gewoon vragen. En waarom is ook een hele goede vraag, inderdaad. Want waarom?
2: Ja, waarom wilde je dit weten? Waarom, wat was hier nodig om dit uit te zoeken?
0: Nou, dat en hoe heb je dat met name gedaan?
2: Ja.

0: Montreal en Nielsen. Die vroegen zich ook af hoe. Ja, en hoe kan het nou dat we nu alweer aan het einde van het eerste uur zitten?
1: Omdat wij het nou zin hebben. En als we het nou zin hebben, dan gaat het altijd sneller tijd.
0: Dat is waar. Dat is helemaal waar. En we hopen dat jullie het ook naar je zin hebben. Als je aan het luisteren bent, als je in de file staat. Want ik vrees dat dat toch wel gebeurt op deze en gene plek. Ik zag trouwens een waarschuwing. Ga ik meteen ook even aan jullie geven, lieve luisteraars. Omdat het zo lekker weer wordt dit Pinksterweekend, verwacht men bizarre drukte op de weg. Iedereen gaat er een dagje op uit. Ze denken, oh lekker, de hei op, de strand op. Dus wees daarop voorbereid als je denkt, ik ga met 3 jankende kinderen in de auto zitten richting de Veluwe. Doe dat lekker vroeg. Ja, toch? Dat is een gratis tip van Rea. Ja. En een andere gratis tip is dat je vooral moet blijven luisteren, want in het volgende uur hebben we nog van alles voor je klaarstaan. We openen natuurlijk met de powerplaat van deze week, die jullie vorige week zo keihard naar de nummer 1 hebben gestemd. We hebben 3 nieuwe kanshebbers en daar is een tussenstand in. Ja,
1: ik ben benieuwd. Ik ga weer mijn ongezouten mening geven.
0: Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar wat jij van de 3 kanshebbers vindt. En verder in het volgende uur hebben we uiteraard gewoon nog de opmerkelijke nieuwsen. En er is wat opmerkelijk nieuws. Dat kwam net binnen. Ik dacht, hé, wat gebeurt hier? Maar er waren meer mensen die dat dachten. Het is ook Dierendonderdag, dus we gaan een bijzonder dier in het zonnetje zetten. En deze wordt wel lastig.
1: Ja, maar het zonnetje schijnt, dus hoeven we hem alleen maar naar buiten te tillen.
0: Ja, nou, ik weet niet of dat tillen goed gaat.
1: Oké. Dus ik wacht op jou, bijzonder.
0: Ja, precies, daar gaan we het over hebben. Allemaal in het tweede uur, kortom nergens aankomen met je vette vingertjes. Gewoon lekker blijven luisteren. Oh, en trouwens, als je nou toch aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik vind het allemaal heel gezellig, maar ik mis toch mijn favoriete liedje deze ochtend, dan kun jij een verzoekje indienen. En dat doe je door naar de Girl Power Radio website te gaan of de gratis Girl Power Radio app te openen. Daar klik je op het WhatsApp-icoontje en daar laat je achter wat je graag wilt horen. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Doe je het daar. Dat is gewoon helemaal prima. 1 kleine regel of een verzoekje meer van mij. Alsjeblieft geen panfluit. Ja, daar krijg ik namelijk last van manieren en allerlei rare uitslag. Daar is daarbij gebaat. Dan is het nu tijd voor de situatie in de wereld en de situatie op de weg. En daarna hoor je ons dus terug met de powerplaat van deze week.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang en we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files, onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er 1 rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. 1 rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Zo, dat einde blijft mij altijd maar verbazen. Denk ik, het is midden in een noot.
1: Ja, stop.
0: Ik
1: dacht eigenlijk dat jij het verkeerde knopje indrukt.
0: Nee, dit is gewoon hoe het... Nou. Ja, dat had gekund, maar nee. Nee, dit is gewoon... Het stopt hier. Het is tijd om de drie kanshebbers te bespreken die volgende week misschien wel parelplaatsen kunnen worden. Voor de luisteraar die net inschakelt, goedemorgen. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is donderdag 21 mei. En je hoorde zojuist de parelplaat van deze week. Vorige week door iedereen. Nou, dat is niet waar. Niet door iedereen. Want dat was echt een gek nek aan nekje.
1: Ja, ja.
0: Dat wisselde maar. En nu hebben we wel duidelijk verschil. Jongens en meisjons. De tussenstand ga ik je zo vertellen. Maar we gaan eerst vertellen wie nou die kanshebbers zijn. Er zijn er drie. In willekeurige volgorde zijn dat Shakira en Burna Boy met Die Die. Hun inzending voor het WK. Hè? Want daar moet natuurlijk een anthem voor gemaakt worden. Tove Lo met I'm Your Girl, Right? En Ruben Hillen met 20 Seconds. En Ruben Hillen, ik had nog nooit van de beste knul gehoord. Maar die blijkt dus winnaar te zijn van The Voice.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik wist het ook niet.
1: Laat me raden.
0: Nou.
1: Nummer 1, Shakira.
0: Ja, op dit moment wel. Ja, heb je goed geraden.
1: Ja.
0: En ik vind het niet het beste nummer van de drie.
1: Ja, ik moet ze nog horen. Dus
0: ja,
1: ik ga
0: precies.
1: Mijn
0: we beginnen met de nummer 3. Oftewel, degene die op dit moment niet zo lekker bovenaan staat. Sterker nog, helemaal onderaan staat. En dat is Ruben Hillen. Dat gekke is, de eerste twee dagen stond hij bovenaan. Dat is dus echt zo.
1: Ja.
0: Toen gingen iedereen... Oh ja, Ruben Hillen! En ineens bij dag drie dacht iedereen... Oh, nou, vind die andere leuk. Op dit moment heeft hij 14% van de stemmen. Met zijn nummer 20 seconds. Waarschuwing, het nummer duurt niet maar 20 seconden. Het is gewoon... lang. Dat je niet naar mij gaat aankijken. Zo van, het moet nu toch uit zijn. Nee, dat hoort. 20 seconds, Ruben Hillen op dit moment op de derde plek met 14% van de stemmen. I've got

0: Ja, Ruben Hillen dus op de derde plek op dit moment met 14% van de stemmen. Wat vond je ervan, Pas?
1: Ja, nou, ik vond het een vrolijk liedje.
0: Ja.
1: En ik vertelde jou net waar het mij een beetje aan liet denken.
0: Ja, want welk gevoel kreeg je hierbij?
1: Zo'n gevoel dat ik met mijn kleine jongen nog naar de bioscoop was geweest. En dan naar Toy Story had gekeken. En het was afgelopen en je loopt de bioscoop uit. En je krijgt die aftiteling dat zo'n nummertje draait dan nog door. Dit is zo'n soort nummertje krijg ik.
0: Je ruikt nog popcorn.
1: Ja.
0: Je moet nog een beetje knipperen tegen het daglicht.
1: Je bent je jas nog aan het zoeken.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, ik snap het wel. Ja. Staat hij terecht op de derde plek? Nou, dat weten we nog niet.
1: Want moeten de andere twee nog luisteren.
0: Dat wou ik net zeggen. Je hebt er nog twee van me te goed. Op dit moment op de tweede plek met 29% van de stemmen. Tove Lo met I'm Your Girl, Right? Nou, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Hier komt ze. I'm your

0: Nou, Tove Lodus met I'm Your Girl, Right? Wat vond je daarvan pas?
1: Ja, een achtergrondmuziekje.
0: Achtergrondmuziekje, dat zou ze leuk vinden.
1: Nee, ja. Ik weet niet, het was niet mijn... Nee.
0: Je ging er niet helemaal van ondersteboven, binnenstebuiten.
1: Nee.
0: Nou ja, de luisteraars ook niet, want 29% van de stemmen, daarmee op de tweede plek. Maar met een overtuigende 57% van de stemmen. Ja, ja.
1: Dat vond ik Ruben leuker net.
0: Nou, dat vond het publiek dus niet.
1: Nee.
0: Die maar 14% gegeven. Maar 57% van de stemmen ging naar kanshebster nummer 3. Hebbers eigenlijk, want het is Shakira met Burna Boy. Met Dai Dai. En het is niet Dai Dai als in sterf sterf. Maar Dai Dai is Italiaans voor go go. Maar let's go. Dat.
1: Wordt dit al het nummer van het WK of is het de inzending?
0: Dit is hem, nee, dit wordt hem.
1: Ja, dus dit wordt
0: de halftime show, nou ja, dat soort dingen.
1: Dan weten wij dat dit wel nummer 1 hit gaat worden.
0: Ik vrees met grote vrezen. Ja. Maar goed, ik wil vooral weten wat jij ervan vindt. Dus hierbij kanshebber nummer 3 op dit moment de eerste plek bezettend. Shakira en Burna Boy.

0: Ja, op dit moment is op de nummer 1 in de race om powerplaat van volgende week te worden. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, ik vind het dus een beetje te sloom, maar jij zegt daar iets heel slims over, Pas.
1: Ja,
0: waarom
1: daar is
0: denk jij dat dat is? Ja,
1: ja, daar is over nagedacht. Je gaat dadelijk WK-nieuws krijgen, dingen op de tv. En dan gaan ze openen met zo'n deuntje. Ze laten wat flitsers zien van het WK en dan is zo'n deuntje op de achtergrond.
0: Ja,
1: kan natuurlijk niet te hard zijn.
0: Zullen we nagedacht over dat het ook als een soort van bedje moet klinken voor de highlights en voor de... Ja, en daar had ik dus echt nul over nagedacht. Ja,
1: zijn ding natuurlijk ook. Dat nummer moet zoveel mogelijk gedraaid worden.
0: Want iedere keer krijg je daar 0,03 eurocent voor.
1: Ja, dus nee, maar dat wordt overal bij gebruikt.
0: Maar als je nu even heel sec kijkt, als we net doen alsof we deze voorkennis over het voetballen niet hebben. Welke van de drie is dan jouw favoriet? Ja.
1: Ja, dan moet ik daar weer ineens over terugdenken. Ja, dan ben ik ook toch bang dat ik naar Shakira ga. Voor mijn.
0: Ben je toch ook een rare knul?
1: Wij zijn het één keer niet met elkaar eens. Ja, en nu ben ik een rare knul.
0: Meteen een rare knul. Ja.
1: Goh, dat is heel
0: ik kan niet zo goed tegen mijn ongelijk of zo, weet ik veel.
1: Nee, jij hebt alleen maar. Dat is niet ongelijk. Dit is even een smaakje.
0: Ik wil dat iedereen mijn smaak. Oké, gadverdamme, wat megalomaan. Nee, dat wil ik helemaal niet. Je hebt helemaal gelijk. Dat mag.
1: En toch denk ik ook.
0: Ik denk dat het ook wel niet wordt, maar het is gewoon niet mijn ding. Maar nee. El Shakira is gewoon niet zo mijn ding. Dat is misschien het probleem.
1: Ja, dat kan.
0: En dat vond ik al vanaf het begin. Want ik weet dat toen zij net uitkwam met Hips Don't Lie, iedereen helemaal, en dat snap het. Want wat ik wel signaleerde en waardeerde. Dit is echt geen mevrouw waar je oogpijn van krijgt, zeg maar. Dus het zag er hartstikke leuk uit. Maar er zat panfluit in, hè? Het openende panfluit. Ja, weet je, ik had het toen al last. Ik denk, wat is dat toch? Het hoefde van mij helemaal niet. En ik vind haar stijl van zingen niet per se iets waar ik heel gelukkig van word.
1: Nee, maar ik denk gewoon dat het ook komt omdat in mijn achterhoofd al zit, dit wordt het WK-lied. Dus dan heb je al een beetje...
0: Ik ben wel heel benieuwd over het WK gesproken. Even een kleine zijstraat. Hoe denk je dat we het gaan doen? Wij, hè? Het is wij zolang we winnen en het is hully als we verliezen.
1: Ja. Kijk, ik verwacht niet dat wij wereldkampioen gaan worden.
0: Nee?
1: Nee.
0: En dat komt doordat we gewoon niet genoeg talent hebben?
1: Het elftal is niet sterk genoeg. Het is wel een sterk elftal, maar als ik kijk naar de andere landen, Duitsland, Brazilië, Argentinië. Ja, daar zit gewoon meer Frankrijk, niet te vergeten.
0: Oh ja, nee, daar zit ook een hoop... kracht en spanning.
1: Ja, en een wedstrijd, de bal blijft rond. Hè? Ik bedoel, ik ga niet zeggen, wij gaan nooit geen wereldkampioen worden. Het kan zomaar gebeuren. Ik bedoel,
0: maar het is niet, als je zou gaan wedden erop, zou je niet op Nederland wedden.
1: Nee, ik zou niet mijn geld op Nederland zetten. Nee. Nee maar we kunnen er voor verrassing zorgen. Als je lekker in het toernooi zit en je gaat erin groeien en alles zit mee, de sfeer blijft goed in de groep, wat heel belangrijk is, dan kan het weer zomaar wezen dat je weer toch richting een halve finale gaat.
0: Ik ben ontzettend...
1: Ik ben wel bang dat de eerste wedstrijden... dat het echt een sleur gaat worden van het WK.
0: Waarom?
1: Nou, omdat er heel veel landen meedoen... die eigenlijk normaal nooit met een WK mee zullen doen. Dus er doen nu zoveel landen mee. En dan dat het niveau gewoon...
0: Ja, dus de eerste rondes is een beetje flauwig.
1: Dat
0: je denkt,

0: inkomen. En...
1: Ja, ja, en dan wordt er dus heel, dan krijg je hele hoge verschillen.
0: Ja, het gaat leuk pas leuk worden na de poolfase.
1: Ja, nou, dit is belangrijk nieuws. Ik denk dat ik jou en Deborah ga vragen om dit WK ons op de hoogte te houden hiervan. Want ik heb de ballen... Ja, het is een wonder. Ja, nee, het is niet een wonder. Ja, het is wel een wonder dat ik hier mag werken. Want ik heb echt de ballen verstand voor voetbal. En heel eerlijk, het heeft mij, het enige wat mij boeide was bier drinken tijdens het WK. En dat is ergens gebeurd in de jaren 86 was dat volgens mij voor het laatst. Ja. Ja, verder vond ik het nooit zo interessant.
0: Nee, ja, maar dat kan ik begrijpen.
1: En dat is,
0: niet iedereen houdt van...
1: Maar nu ik hier ben komen werken... Ik moet zeggen, ik heb wel echt een liefde voor het vrouwenvoetbal gekregen.
0: Dat is fijn.
1: En dat is... Nee, maar dat, ja, nee, anders was ik waarschijnlijk al lang ontslagen geweest. Dat is, ja, dat is een voorwaarde van hier werken. Nee, maar oprecht. Dat zeg ik niet omdat ik hier werk. Maar ik ben er anders naar gaan kijken. In eerste instantie heb ik echt gezeten met het moetje.
0: Ja,
1: ik moet hier
0: ik
1: zitten
0: hem.
1: En ik vind... geen bal aan.
0: Ik snap hem.
1: En toen ging ik eens, dacht ik, ja, je kan hier boos zitten zijn of je kan ook even kijken wat er gebeurt. En toen dacht ik, oh, maar er gebeurt, dit is veel leuk. Het is echt heel erg dat ik het zeg, maar ik vond het veel leuker dan mannenvoetbal om te kijken. Vrouwenvoetbal.
0: Ja, dat is ook een mening.
1: Het is een mening. Ja, het hoeft niet. Ja. Nee, dat vond ik. Maar misschien ook omdat ik het eindelijk begreep en zij de eerste waren waarbij ik het begreep. Maar ik denk ook dat het komt. Hè, mijn...
0: Je leert de meiden ook kennen.
1: Nou dat, maar ook mijn aversie wegens voetbal. Is gewoon dat ik het gewoon niet snapte. Ja. Ik dacht, wat zijn we allemaal aan het doen? Wat doen we moeilijk? Ja. Dus, kunnen we niet gewoon op een rijtje staan om de beurt schot op doel en dan zijn we toch klaar? Waarom moeten we 90 minuten buiten zitten? Doe normaal, joh. Ja. Dus nou ja, inmiddels begrijp ik het. En ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal luisteraars, door als jij en Deborah dit gaan vertellen tijdens het WK, ons even op de hoogte houden van hoe het zit, dan ik denk dat we daar vrolijk van worden.
0: Ja,
1: ik hoop dat Deborah luistert, want dan kan ze namelijk mee. Dan weet ze dat ze huiswerk krijgt. Ja, precies.
0: Heb maar even, Deborah, dan gaan we daar samen eens even over brainstormen.
1: Nou, ik vind het een ontzettend goed idee. Ik zie er toevallig dit hele weekend, want wij gaan naar Snister voor het eerste festival.
0: Lekker gezellig zo.
1: Dus ik ga er gewoon even op de in praten.
0: Maar de eerste wedstrijd van Curaçao.
1: Ja.
0: Kijk, dat is natuurlijk bijzonder dat die gegaan zijn. Ben ik op Curaçao. Dus ik ga dat hele feest meemaken van...
1: Vanuit.
0: Ik verwacht niet dat ze winnen hoor, van Duitsland. Maar,
1: nee, maar luister, ze zijn in feeststemming.
0: Ja, ik wil dat echt een keer. Ik wil dat wel. Ik vind het wel leuk dat ik daar toevallig ben dan.
1: Oh, ik wil foto's. Hartstikke leuk.
0: Die ga jij krijgen.
1: Ja, super gaaf. Hey, het is tijd voor iets heel anders. We hebben natuurlijk net het over de powerplaten gehad. En lieve luisteraars, je kan nog steeds stemmen. Hè? Dat kan vandaag tot 6 uur via de Girl Power Radio website. Of de Girl Power Radio gratis app. En dat betekent dus dat als jij vindt dat Shakira helemaal niet op nummer 1 moet staan, dat je je stem moet laten gelden. Als je wilt dat ze zeker op nummer 1 staat, moet je ook je stem laten gelden. Want anders wordt ze misschien wel voorbijgestreefd door de anderen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Als ik 45 keer... Nee, dat kan helemaal niet. Maar goed, je snapt
0: ik moet gewoon lachen ook, want ik zit met jou over het WK te praten. Maar het ging eigenlijk over dit plaatje.
1: Het ging
0: maar
1: over
0: ik was
1: dit
0: gewoon,
1: plaatje.
0: Jij gaat nu praten. Dat ik denk, oh ja, daar
1: dat
0: we
1: is waar ook.
0: Afgetrapt.
1: Dat is waar ook. We zaten hoe kwamen we hierop? Ja,
0: sorry luisteraars, we willen naar de muziek. Die willen ook naar de muziek.
1: Die willen ook naar de muziek. Nou ja, en we hebben nu, en dat is wel hartstikke leuk, een zin in een plaat. Oftewel, een plaat waar wij zin in hebben. En jij had mij gevraagd of wij deze in de database hebben. Het is Technotronic met Felly, met Pump Up The Jam. Waarom heb je die aangevraagd, Pas?
0: Ja, nee, ik denk wel eventjes jaren 90. Gewoon eventjes weer lekker opzwepend. Even weer lekker wat Pump Up The Jam. Kom op.
1: Ja, precies. Als je nog in je nest ligt te stinken, dan is dit wel je cue, denk ik.
0: Ja, het is heerlijk om wakker te worden.
1: Toch? Precies. Huppakee.
0: Die vervloekt mij.
1: Rennen naar het koffieapparaat. Bam!

0: Paradijs. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek. Komt er een ongeluk daar, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verdere informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is één rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, wat een oproep om te gaan en blijven dansen. The Bombers, everybody get dancing. Ja, nou ja, als je denkt, daar ben ik nog helemaal niet aan toe aan het dansen. Dan kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen.
1: Ja, schuffel naar het koffiezetapparaat.
0: Ja, precies zo.
1: Dat met zijn je... goed zo.
0: Ja, precies. Als je overigens nog in je bed ligt... En je had om 9 uur op je werk moeten zullen zijn... dan is dit wel het moment. Je hebt nog 20 minuten. Ik weet niet hoe ver je van je werk woont. Maar let's go. En in de tussentijd vermaken wij je met het volgende, want...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ja, ik neem je mee naar Engeland.
1: Dat is niet heel ver, maar...
0: Niet heel ver, maar er gebeurden wel dingen waarvan je denkt... dat gaat een beetje te ver.
1: Was het opmerkelijk?
0: Het zeker weten, ja. Een Britse radiozender heeft afgelopen dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd.
1: Oké.
0: Ja.
1: Maar hij was niet dood.
0: Hij was hartstikke niet dood. Hij is nog steeds niet dood. Althans, een uur geleden, toen kwam dit nieuwsbericht binnen, nog niet.
1: Dat is een pijnlijke fout.
0: Ja, nou ja.
1: Dat wij nu met z'n tweeën gaan vertellen dat iets met Willem-Alexander aan de hand is. Ja. En dat blijkt niet zo te zijn.
0: En dat iedereen helemaal rep en roer. En van, oh jeetje, hij is erin gebleven. En dat hij zelf op de radio hoort dat hij erin is gebleven. Zo'n verhaal is het.
1: Ja,
0: nou ja, Radio Caroline meldt in een bericht op sociale media... dat er een computerfout in de studio de oorzaak was van deze vergissing. Je rijdt. Stationmanager Peter Moore schrijft op Facebook dat door een nog onbekende fout de death of a monarch procedure, oftewel de dood van een koninklijk lid, die procedure die werd per ongeluk gestart. Nou ja, en dat is een systeem dat in werking treedt als een vorst komt te overlijden. En door die procedure wordt een automatisch bericht ingestart met de boodschap: helaas is koning Charles overleden, bla bla bla bla bla. Nou, het bijzondere was dat op het moment dat dit bericht startte, de 77-jarige Charles en zijn vrouw, koningin Camilla, op dat moment op bezoek waren in Noord-Ierland. En wat grappig was, was dat op dat moment... en dit is wel een bijzondere samenloop van omstandigheden... een vogel, want ze stonden buiten, er was een defilé... echt volledig over prins Charles heen scheet. Ja, dat dan dus weer wel. Hij zat onder de vogelstront, maar hij heeft dat gewoon overleefd. Dus dat is, hij is daar niet dood aan gegaan. Nou ja, volgens het radiostation werd de fout dus ontdekt toen de radiozender na de aankondiging stilviel. Want dat moet, hè, op het moment dat je een minuut stilte in acht nemen. Want dat wordt verwacht van een zender. En toen dacht ineens een van de medewerkers, waarom is het eigenlijk stil op de zender? Lekker jongens. En daarop werd de reguliere radioprogrammering weer opgestart. Nou ja, de radiozender heeft in de uitzending excuses aangeboden en doet dat nog een keertje op de socials. We bieden zijn majesteit en onze luisteraars onze excuses aan. Nou is het nog wachten op die vogel die zijn excuses aanbiedt aan prins Charles. Want die had hem goed geraakt, kan ik je vertellen. Ja, dat is wat betreft het opmerkelijke nieuws. Het schijnt trouwens dat als een vogel op je poept dat het geluk brengt, hè?
1: Ja, en dan ben je ook nog doodverklaard. Nou, dan ben je nog springlevend. Dus
0: deze man heeft een goede dag gehad,
1: jongen. Ja, een hele goede dag gehad. Ik moet een beetje denken aan het nummer van... hoe heet het zo ook weer?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, ik kom er even niet op. Ik wil iets leuks vertellen, maar ik ben helemaal niet leuk.
0: Nou ja, ik heb wel een liedje waar ik aan moest denken. En dat is You Had a Bad Day. Ja, maar Charles had een slechte dag.
1: Uiteindelijk een goede dag.
0: Uiteindelijk een goede. Ja. Zometeen komen we bij je terug met Dieren Donderdag. Maar eerst Daniel Pouter die ons vertelt over jouw, mijn of zijn slechte dag.

0: Ja, en aan dit liedje moest jij denken toen je het nieuws hoorde over Prins Charles.
1: Ik kwam er niet op.
0: Ja, nou ja, je kwam er wel op, maar je wist niet meer hoe je heette.
1: Te laat, te laat.
0: Ach. Het viel allemaal hartstikke mee. Ja, Prins Charles die dus zomaar ineens doodverklaard werd door een radiostation. Nou, dat doen wij niet. Wij gaan het wel hebben over iemand die al eerder doodverklaard was.
1: Ja.
0: Het is namelijk Dierendonderdag. En dat betekent dat we elke week een dier in het zonnetje zetten. Van hele lieve schattige dieren tot uitgestorven dieren.
1: En deze is uitgestorven.
0: En deze is hartstikke uitgestorven. We gaan het vandaag hebben over...
1: De dodo.
0: Hoe noem je mij?
1: Nee, ik noem jou niet zo. Nee. Want ik heb net gezien wat scheldwoord het voor iemand kan betekenen.
0: Maar... Ja, precies. Nou ja, de dodo is eigenlijk de mascotte van net niet. We herinneren hem als een soort dikke, domme duif die zichzelf de vergetelheid in heeft gewaggeld. Maar dat is niet helemaal eerlijk. We hebben wat feitjes over deze legendarische pechvogel. Want dat was het zeker. Ja. Ik weet één dingetje, want ik heb het ooit met aardrijkskunde over de dodo. Waarom ook met aardrijkskunde? Nou, omdat hij op een bepaalde plek voorkwam.
1: Ja.
0: En ik heb geleerd daar dat hij niet lekker was. Omdat op een gegeven moment waren er allerlei ontdekkingsreizigers dat eiland aan het bezetten. We hebben het over Australië en Tasmanië en zo.
1: Ja.
0: En ze hadden niet echt genoeg voorraad bij zich om na een half jaar varen nog goed in de boter en de koekjes te zitten. En dan ga je op zoek naar wild op zo'n eiland wat je zo lekker in je straat kan schoffelen. En zij vonden de dodo. En de dodo vloog niet echt. Hij was ook makkelijk te vangen daardoor. Maar hij bleek echt taai te zijn. En niet lekker. Ja, ik denk dat het lag aan het koken. Als je iemand lang genoeg stooft, dan is het vast te doen. Maar het schijnt dus niet tevreden te zijn. Wonderlijk, want hij is dus wel uitgestorven doordat men hem opat.
1: Oké.
0: Ja. Nou ja, goed. Hoe zag dat ding er eigenlijk uit? Het was een soort reuzenduif. Dan moet je, stel jij een stadsduif voor, die ken je wel.
1: Ja.
0: Maar dan geef je hem steroïden. En vervolgens
1: lijkt het op een struisvogel.
0: Maar dan een tandje kleiner. Denk eerder aan een pelikaan, zeg maar, qua hoogte. En dan verhaal je zijn vermogen om te vliegen weg. Ja, en dan, dan maak je een kalkoen ervan. En dan is dat de dodo. Maar het is dus eigenlijk een duifachtige.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En als je denkt, ja, waarom heet dat ding dan dodo? Nou, dat ga ik je vertellen. De naam komt vermoedelijk van het Portugese woord dodo, wat gek of dwaas betekent. Maar waarom? Ja, omdat hij dus totaal niet bang was voor mensen. Hij had op Mauritius geen natuurlijke vijanden. Dus toen er zeelieden met honger en knuppels aankwamen, bleef hij gewoon gezellig staan kijken. Hoi, kom in de... Au! Ja, dat. Niet super handig voor het voortbestaan van de soort. En dit is dus ook waarom het arme beest hartstikke dodo was. Nou ja, en wat at deze dodo? Zaden, vruchten, noten. Nou, dat vinden we heel vogelachtig. Dat snappen we allemaal wel. Maar ze slikte ook maagsteentjes in. En die stenen die hielpen om de harde schillen van al die vruchten die ze naar binnen liepen te werken, te kraken in hun maag.
1: Daarom waren ze misschien zo taai. Dat is een stukje steen in.
0: Ik denk het. Nou ja, en als je een dodo hoorde rammelen, dan was het gewoon de lunch die werd verwerkt. Nou ja, en grappig genoeg, we beelden hem vaak af als een waggelend vetklepje. Maar eigenlijk was hij best atletisch.
1: Okay.
0: Want ze hebben recentelijk dodo-skeletten door de scan gehaald. En in het wild was hij behoorlijk vlug ter been. Niet ter vleugel, want hij kan dus niet vliegen. Maar hij kon best hard lopen. En de dikke dodo die we uit oude tekeningen kennen was waarschijnlijk gebaseerd op overvoerde exemplaren die door zeelieden in gevangenschap waren gezet. Zodat ze daar weer een beetje vlees vanaf konden halen. Nou ja, en het was niet zo'n goede ouder. Hij was niet vreselijk, maar wel erg optimistisch. Want de dodo legt slechts één ei per jaar. In een nest op de grond. Dus ook helemaal onbewaakt, weet je wel. Iedereen kon daar gewoon een trap tegen aangeven, bewijzen van. Ja, en toen de mens varkens, honden en ratten meebracht naar het eiland, was het snel gedaan met die eieren. En dus ook heel snel met de dodo-populatie.
1: Ja. Dan gaan we het
0: uit. Ik vind het zielig. Vind je het niet zielig?
1: Ja, iedereen wat uitsterft is zielig.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar met deze techniek kunnen ze niks uit de bot halen om het weer op te wekken? Of...
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Kan de dodo weer terug? Ik denk eigenlijk wel. Denk ik. Ik denk dat het best zou kunnen. Dit is een interessante vraag. Dit is wel echt een interessante vraag.
1: Zie je, ik ben niet zo'n...
0: Ik heb sowieso een hoge pet van je op. Maar dit vind ik... Hier ga ik even over nadenken. Daar komen we op terug. En dat doen we in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Want met de dodo rollen we zo bijna het tweede uur uit. Zometeen is er voor jou uiteraard de situatie in de wereld en de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met nog veel meer leuke dingen. Waaronder de drie van vandaag. Maar nu eerst muziek.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn een gaten in het wegdek geconstateerd. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met 2 auto's. Omrijden is het advies, dan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Hallo en welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. We zitten alweer in het derde en laatste uur van dit heerlijke programma. De allerlekkerste ochtendshow van Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben nog een uur bij je om je donderdag lekker op te starten. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met deze frisse fruitige man, Pasquinel.
1: Ja, ja. We zijn er klaar voor.
0: Beetje matjes, vond
1: ja,
0: ik
1: dit. Matje, ja, is matje.
0: Beetje
1: ja,
0: matjes.
1: Ja, maar dat komt omdat die rolgordijnen dicht zijn. Het zonnetje komt niet naar binnen.
0: Maar als die wel binnenkomt, dan zie je
1: niks meer. Ja, dan kan jij niks zien.
0: Dan
1: zie je mij niet.
0: Nee, dat zit, denk ik.
1: Misschien is het wel een heel stuk beter als je mij niet ziet.
0: Wel nee. Niet zo doen.
1: Oké.
0: Lieve Pas.
1: Vertel.
0: Jij allereigenste vader heeft of had... Heeft nog steeds, denk ik?
1: Nee, mijn vader is er niet meer.
0: Is niet meer?
1: Nee, mijn vader is er al 25 jaar niet meer.
0: Oeh, jeetje. Wie heeft dan die jukebox?
1: Die jukebox, die heeft niemand meer. Die heeft hij toen al verkocht toen wij gingen verhuizen.
0: Oh.
1: Dat echt, en daar had hij naderhand spijt van.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dan zei hij van, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan?
0: Oh, wat erg. Ja. Hey, en ter ere van die herinnering...
1: Ja.
0: Verras jij mij iedere week weer...
1: Met een plaatje die daarin zat.
0: Die daarin zat, ja. Ik ben benieuwd welke plaatje deze week voor mij hebt meegenomen.
1: Nou, ik heb deze week weer even in de jukebox achtergrond gekeken.
0: Ja.
1: En daar kwam ik uit op B.E. King. Oftewel Ben E. King.
0: Ja.
1: Met Stand By Me.
0: Oh, en waarom deze? Is het je favoriet?
1: Nee, wel een van de favorieten. Gewoon maar al die muziek die daarin zat, die ik vroeger niet waardeerde, waardeer ik nu steeds meer.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Maar wat zonde dat dat ding er niet meer is. Ik ben helemaal
1: ja,
0: ben helemaal
1: het
0: van...
1: Ja, dat zonde. En ik, ja, het was zo gaaf omdat als kind zijn... Ik weet dat ik was te klein.
0: Ja.
1: Dus ik kon daar niet goed in kijken. Dan pakte ik zo'n... Als kind had je vroeger zo'n klein plastic stoeltje. Weet je waar je aan de tafel mee mocht
0: zitten? Ja, zeker.
1: En dan pakte ik dat stoeltje en dan klom ik daarop. En dan kon ik net op mijn teentjes kijken. En dan drukte ik een nummertje in. En dan ging... Al die platen, het waren geen platen, maar dat waren singeltjes natuurlijk die daarin gingen.
0: Ja.
1: De platen waren te groot.
0: Ja.
1: En dan ging die trrr, ronddraaien en dan stopte die bij degene waar die was. Dan pakte die arm, pakte dat singeltje en lag hem neer. En dan ging die naald erop en dan ging die jukebox opstarten. En dan was er dus een nummer wat ik ingedrukt had. Maar ja, ik wist dat niet. Ik kon niet lezen. Mijn vader had dat allemaal opgeschreven ook.
0: Ah.
1: En dan ging hij afspelen. En dan kwam hij beneden. Wie heeft er met zijn vingers aan de jukebox gezeten?
0: Ja,
1: niemand. Nee, hij speelt niet uit zichzelf.
0: Dat kan niet uit zichzelf. Oh, wat goed. En dat je dat als kind dan niet snapt.
1: Dat vond ik zo fascinerend. Om die platen te zien draaien. Of
0: die singeltjes
1: te zien draaien. En dan die arm die hem pakte. En hem dat was fantastisch.
0: En Want wist jij op een gegeven moment ook welk nummertje met welk liedje correspondeerde? Dat je wist van nummer 27 is mijn lievelings?
1: Dat was meer omdat ik toen ik wat ouder werd, mocht ik er natuurlijk wel aan zitten.
0: Ah.
1: En dan zei mijn vader, druk jij eens die en die in.
0: Ah.
1: En dan drukte ik dat nummertje in. En dan op een gegeven moment ging jij een beetje herinneren welke nummers het waren.
0: Ja.
1: En af en toe verwisselde die ook wel eens. We gingen weer uit en dan kwam er weer nieuw in, want er kwam er maar zoveel.
0: Ja, er kwamen maar zoveel singeltjes in natuurlijk.
1: Ik weet hoeveel erin gingen, dat durf ik nu niet te zeggen. Maar...
0: Wel super gaaf.
1: Ja, super gaaf.
0: Het is tijd voor het jukebox moment met Pasquinel. En dat betekent dat we eerst dat kwartje erin moeten.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Landskampioen PSV heeft de selectie versterkt met de Oostenrijkse international Julia Hickelsberger-Vuller. De 26-jarige vleugelspeelster komt over van Galatasaray. Hickelsberger-Vuller speelde tussen 2022 en 2025 voor het Duitse Hoffenheim in de Bundesliga. Ze speelde ook 51 interlands voor Oostenrijk. De mannen van FC Volendam strijden deze week in de play-offs tegen Willem II om lijstbehoud in de eredivisie. Uit werd al met 1-2 gewonnen. Maar ook grote buurman uit Amsterdam komt op bezoek. Misschien wel twee keer. Vanavond om 6:15 speelt Ajax in het Volendamse Krasstadion in de play-offs om de voorrondes van de Conference League tegen FC Groningen. De eigen Johan Cruijff Arena wordt bezet door zanger Harry Styles. Aston Villa heeft na 44 jaar weer een Europese hoofdprijs in de wacht gesleept. De Engelse club was in de finale van de Europa League in Istanbul veel te sterk voor Freiburg. Het werd 3-0. De Europese formats voor de kwalificaties voor het EK en WK voetbal gaan op de schop. Vanaf 2028 gaan de groepen er anders uitzien en wordt niet twee keer tegen dezelfde tegenstander gespeeld. Ook de Nations League wordt aangepast. Zwaargewicht Verhoeven zal op 23 mei in het Egyptische Gizeh met Usyk strijden om de WBC-titel die ook ooit in handen was van legendes zoals Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier en Mike Tyson. Het verschil tussen kickboksen en boksen lijkt klein, je benen niet gebruiken, maar het gaat om veel meer. Boksen is gewoon een heel ander spelletje dan kickboksen, zo legt boksrevelatie en voormalig kickbokser Gerardus Kraus uit in aanloop naar deze wedstrijd. Verhoeven was kickbokser en jarenlang stond hij eenzaam aan de top, maar tegen meervoudig wereldkampioen Usyk met de WBC-wereldtitel op het spel moet hij de kicks achterwege laten, want alleen boksen is toegestaan. Jonathan Narváez heeft zijn hattrick in de Giro d'Italia voltooid. In de 11e etappe wist hij zijn enige overgebleven medevluchter Enric Mas te kloppen in de sprint. Eerder wist de UAE-aanvaller ook al te zegevieren in etappen 4 en 8. In het algemeen klassement veranderde er vrijwel niets. Afonso Eulalio behield de roze leiderstrui voor Jonas Vingegaard en Tijmen Arendsman. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Er gaat iets mis.
2: Het valt af en toe stil.
1: Het valt ineens stil. Ja, ik heb plakkerige knopjes. Ik denk dat ik met mijn jamvingertjes ergens aan heb gezeten.
2: Lullen wij gewoon de tijd vol.
1: Ja, dat is... Ik ga het nog een keer vragen. Volgens mij heb ik nu wel degene die de files moet gaan vertellen klaarstaan. 1, 2, hotsevlots.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer een 9:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Kies dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging een uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Daya vraagt zich af waar de goede jongens naartoe gaan om zich te verstoppen. Ik wist niet dat ze zich verstopten, want volgens mij staat er gewoon een goede jongen hier in de studio.
1: Nou, ik verstop me eigenlijk niet.
0: Nee, toch?
1: Of ik goed ben, dat zijn jouw woorden. Dat durf ik niet van mezelf te zeggen.
0: Mag je best gewoon zeggen, hoor. Ja, het is tijd voor de drie van vandaag. En we weten allemaal wat dat betekent, hè? Drie ongelooflijk nutteloze feitjes over van alles en nog wat.
1: Laat maar weten.
0: Waar je eigenlijk helemaal niet zoveel aan hebt. Als in, je krijgt niet ineens meer belastinggeld terug als je dit weet. Okay. Je huis is niet sneller schoon.
1: Maar ik kan wel de blitz maken bij het koffiezetapparaat.
0: Helemaal. Dit is het. Dit is helemaal duidelijk. Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Ik ook. Dat is wel handig, hè? Als ik zei, nou ja, ik niet. Zoek het lekker uit. Dit is wel echt een nutteloos feitje. Je hebt hier helemaal geen ene klap aan. Er zijn meer nepplanten op de aardkloot dan echte.
1: Oké.
0: Ja, er bestaan... ja, we maken natuurlijk zoveel plastic varianten op plantjes.
1: Ja.
0: Dat er inmiddels meer plastic planten op de wereld zijn dan echte. Dat is best heftig.
1: Ja.
0: Maar ik heb er nog iets waarvan meer plastic op de aarde is dan echte.
1: Nou, de meeste vrouwen zijn tegenwoordig ook van plastic.
0: Dit is ook. Oh, dit is een goeie. Die had ik nog niet eens. Nee, de flamingo.
1: Want? Die zijn,
0: Er zijn meer plastic flamingo's op aarde dan echte flamingo. Nee, dit is echt waar.
1: Ja, maar luister. Ja. Tegenwoordig is alles bijna nep. Elk videootje die je ziet, dan denk je, oh, wat gebeurt daar? En dan denk je, oh ja.
0: Er zit plastic in, ja.
1: AI.
0: Ja.
1: Of, weet je, alles is nep tegenwoordig. Ja. Je moet overal zo opletten. Nepnieuws, nepmails. Weet je, alles is nep.
0: Ja, nee, dit is waar. Dit is waar. Goh, wat een teleurstelling.
1: Ja, dat is gewoon teleurstelling. Waarom gaan we niet gewoon weer over naar het echt?
0: Ja, van mij mag het.
1: Ja,
0: maar om nou een echte flamingo in je tuin te houden. Kijk, echte planten snap ik wel.
1: Ja.
0: Maar een echte flamingo, doe maar niet. Gewoon.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Ik denk niet dat hij overleeft in mijn tuin.
0: Nee, nou, ik weet niet wat voor tuin jij hebt. Maar nee, volgens mij zijn ze daar niet per se voor gemaakt. Toch?
1: Nee, maar dat was dus één nutteloos feitje.
0: Ja, dat was één nutteloos feitje. Meer plastic planten,
1: meer
0: plastic flamingo's.
1: Maar weet je in het nutteloos feitje waarom de flamingo roze is?
0: Ja.
1: Oh, dat weet
0: ik. Ja, ik weet dat. Dat komt door wat hij eet.
1: Ja, dat wist ik niet. Maar dat kreeg ik in mijn oor gefluisterd een paar weken geleden.
0: Echt waar? En toen dacht je, hé.
1: Ja, dat wist ik niet eens.
0: Nee, ja, ik ben dol op flamingo's. Dus ik heb me daar veel te veel in verdiept al. Dus dat, daarom weet ik dit. Dan gaan we naar de volgende. De computermuis. Nou, je hebt er eentje voor je liggen. Ik heb er ook eentje voor me liggen. Het is een mooi plastic dingetje wat theoretisch ergonomisch in de hand ligt.
1: Ja.
0: Wist je dat de allereerste computermuis gemaakt was van hout?
1: Dat wist ik niet.
0: Nee. Uitvinder Douglas Engelbert bouwde het allereerste muisje in 1964 al.
1: Hoe groot was die?
0: Het was een lomp houten doosje met twee metalen wielen aan de onderkant en een rode knop bovenop. En het was ongeveer ter grootte van een mannenhand. Dus nou, dat is wel wat.
1: Zo'n rode busserknop erop.
0: Ja. Het liep ook nog niet zo soepel als deze huidige. Maar dat dus.
1: Ja, nou.
0: En dan heb ik er nog één.
1: Nou,
0: ik heb er nog één.
1: Maak me gek.
0: Ja, dit is ook echt. Dit is weer. Je hebt hier helemaal niks aan, deze kennis. Ga ik je alvast vertellen. Er zijn slechts twee landen ter wereld die de kleur paars in hun nationale vlag gebruiken. Ik vind paars een prachtige kleur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, niks mis mee.
0: Het zijn Dominica en Nicaragua.
1: Okay.
0: Paarse verfstof was vroeger extreem zeldzaam en duur, namelijk gemaakt van zeeslakken. Ja, ik verzin dit niet hoor.
1: Nee.
0: En daardoor konden landen deze kleur gewoon niet betalen voor hun vlaggen. Want je wil je vlag veel en vaak overal neerzetten.
1: Maar eigenlijk betekent dat dus dat vroeger hele rijke landen geweest moeten zijn.
0: Precies dit. Dus nu heb je er gratis een vierde feitje bij geleerd.
1: Nou, dat is heel mooi.
0: Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat de mensen bij het koffiezetapparaat gaan zeggen. Tegen jouw ongelooflijk nuttige kennis die je hebt opgedaan vandaag.
1: Nou, tegen mijn koffiezetapparaat gaat alleen maar over morgen.
0: Ja, alleen maar over morgen. Ja, want morgen, en dat is natuurlijk wel, is het een heel belangrijke dag voor de ADO-vrouwen.
1: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga eerst even iets gezelligs met paars. Want paars, blijkbaar. Niet Purple Rain.
1: Nee?
0: Nee, lekker niet.
1: Welke wordt het dan?
0: Purple World. Dan is de hele wereld gewoon paars.

0: I live in a purple world, lavender highs and violet lows. I started seeing purple all around me, everywhere I go. It once was just a pretty color, and then it reminded me of you. Now it reminds me of something much bigger, of the things that I can do. A fresh start, a new meaning, a strong vibration, a light beaming, in everything that I keep seeing, in a purple world, a purple feeling.
1: Ja, we hadden het er net al over. Het is morgen een hele belangrijke dag voor de ADO-vrouwen. Kan jij onze luisteraars die geen idee hebben waar we het over hebben, vertellen waarom dat zo is, Pasquinel?
2: Ja, dat is een belangrijke dag. Het is erop of eronder.
1: Erop of eronder, dat klinkt best wel pittig.
2: Wij blijven in de eredivisie of wij degraderen.
1: Oei, oei, oei.
2: En dat hangt, daar zijn heel veel factoren waar dat van af gaat hangen.
1: Oké, loop me er even doorheen. Als we graag niet willen degraderen, wat moet er dan gebeuren?
2: Nou, wat er moet gebeuren. We hebben op een ander veld van de divisielager speelt Jong Ajax tegen de Graafschap. Rond dezelfde tijd. Die wedstrijd is het allerbelangrijkst eigenlijk. Want wint Jong Ajax, dan degraderen wij sowieso niet.
1: Ha! Dus wij hopen heel erg dat Jong Ajax
2: wint. Ajax
1: wij zijn voor het eerst in ons leven voor Ajax.
2: Ja, maar,
1: dat is wel pittig.
2: Maar, er zitten nog een paar maatjes om.
1: Ja, oké. Okay, ja.
2: Wint Jong Ajax niet en wint de Graafschap, zijn wij dus gedegradeerd als wij verliezen. Oftewel gelijk spelen. Maar winnen wij, maar wint Hera en of AZ ook, dan zijn we alsnog gedegradeerd. Dus ook bij winst kunnen wij nog degraderen als de Graafschap wint en Hera en AZ winnen.
1: Poeh.
2: Maar winnen wij, of verliest Hera, of speelt Hera gelijk, gaat Hera degraderen.
1: Ja.
2: Of kan zelfs met AZ nog, als AZ verliest, kunnen die ook nog degraderen.
1: Niet.
2: Maar er zit nog een maatje bij.
1: Niet. Winnen nog wij, meer maatjes.
2: Ja,
1: ik vind het hartstikke moeilijk.
2: Winnen
1: ja.
2: wij de wedstrijd.
1: Ja. En, ja, gaan we doen, uiteraard.
2: Wint in onze competitie, of Ajax speelt gewoon Ajax, dus niet Jong Ajax, maar Ajax 1, vrouwen 1. Verliezen die van Heerenveen, dan pakken wij de periode en spelen wij, zijn wij periodekampioen en spelen wij de Eredivisie Cup.
1: Wat?
2: Ja.
1: Maar dat is toch een beetje maf?
2: Ja, dat is heel
1: is dat, ik wil niet, toch? Dat is toch best een beetje gek?
2: Ja, het is heel gek. Wij hebben een hele goede periode als laatst gedraaid. Nou,
1: ja.
2: Dat weet jij. Je hebt er een beetje mee gedraaid.
1: Ik het dus zeker. Dat
2: daar
1: was...
2: hebben wij de meeste punten mee gepakt. En zijn wij uit de degradatiezone gekropen. Waardoor direct degradatie niet meer mogelijk was, gelukkig.
1: Het is echt een beetje... Dus nou ja, het kan dus of helemaal mis. Of...
2: Of het kan zomaar zijn dat wij
1: helemaal
2: maandag,
1: goed keer
2: dat
1: zes...
2: wij maandag gewoon de voetbalschoenen nog aan moeten trekken. En nog moeten gaan spelen.
1: Om
2: waarschijnlijk
1: die...
2: bij Twente uit.
1: Nou ja. Ja, ik moet hier even...
2: Oké. Het is heel
1: maar
2: bijzonder.
1: Dat is, ja, dat is heel bijzonder.
2: Ja,
1: maar
2: dus...
1: oké, dit is dan zo. Dit is heel bijzonder. Oké, we take that one.
2: Ja.
1: Wat zou jij het liefste willen? Wat is voor jou dat je denkt van... Nou, als dit gebeurt, ben ik helemaal blij en gelukkig.
2: Wij hebben maar één doel en dat is gewoon handhaven.
1: Ja.
2: Dus ons doel is gewoon sowieso zelf winnen. Morgenavond. Je wil altijd winnend afsluiten. En ja, dan is ons doel om... En, ja, en wat dan de Graafschap doet... Ja, die moet eigenlijk gewoon verliezen van Jong Ajax. Zodat er niemand degradeert verder.
1: Ja. Jeetje. Dus, ja. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om te helpen? Behalve hard aanmoedigen.
2: Ja, dat, en, is, dat is toch wel een beetje het aanmoedigen. Morgen naar het stadion komen en die meiden er doorheen schreeuwen.
1: Ja, want zijn er nog kaarten? Kunnen dus mensen daar nog naartoe?
2: Zijn kaarten. Ja, op de website zijn nog kaarten te krijgen.
1: En wat kost dat dan? 300 miljoen?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Nee, volgens mij is de intree iets van... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
1: 12 euro of zo, toch?
2: Nee. Volgens mij was deze wedstrijd veel goedkoper.
1: Oh,
2: maar ik ga me nu niet aan...
1: Nee, je gaat je er niet aan verbinden.
2: Nee,
1: maar,
2: kijk even op de website.
1: We gaan, ja, kijk op de website. Sowieso, jongens, dat heb je toch over voor je vrouwen?
2: Ja.
1: Ja, vind ik wel. En ik weet dan, als je komt, sowieso zijn jullie er dan, maar je moet wel. Ja. Het zou heel raar zijn als jij er niet was.
2: Ja.
1: Dat zou ik echt heel gek vinden. Maar Girl Power Radio is er uiteraard ook. En die ga je daar tegenkomen. In onder andere Monique is er. En ja, toch?
2: Ja, dat wordt wel gezellig.
1: En er wordt, ja,
2: ja,
1: er wordt...
2: Laat me hopen dat het gezellig wordt.
1: Nou, ja,
2: want ja, alles
1: zeggen.
2: Draait natuurlijk en hangt af van blijven wij erin. Of krijgen wij een tikkie op de neus en zakken wij af.
1: Nee, ik weet in ieder geval dat
2: voor het eerst in de geschiedenis
1: één liedje sowieso gedraaid gaat worden. En dat is deze.
3: Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
4: mijn stad, mijn stad, mijn stad.

0: Onder hypnose.
1: Ja, Fleming die denkt dat hij de hele tijd onder hypnose is. Dat lijkt me best vervelend.
2: Ja, dat was meer iets uit de jaren 90. Rasta Rostelli.
1: Oh, Rasta Rostelli. Zo, die was ik bijna vergeten.
2: Daar had je ook zo'n nummertje. Kan je die nog herinneren toen in de jaren? When I snap my fingers, you're all eating a juicy pear.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: En dan zei hij, when I snap my fingers, you're all eating a lemon. En dan een nice cool glass of beer. En dan danced, a stop dancing to the beat. En dan ging dat nummer. Was toen helemaal in die Rasta Rostelli.
1: Ja,
2: en
1: ineens
2: was hij van de aardbodem verdwenen.
1: Wauw. Ik ben helemaal... Ja, ik was dit vergeten. Maar dit is... Dit is waar.
2: Ja.
1: Wat cool.
2: En daar zat je voor de tv, hè? Van Rasta Rostelli.
1: Ja, sterker nog. Ik geloof dat er op school kinderen elkaar probeerden te hypnotiseren.
2: Ja, nee. Ik heb zoveel geprobeerd. Maar het is mijn ouders nooit gelukt, in ieder geval.
1: Om jou te hypnotiseren.
2: Nee, ik wilde hun hypnotiseren. Zodat ik dingetjes voor elkaar kreeg. Maar dat... ik kon in mijn vingers knippen wat ik wilde.
1: En ze dachten, zoek het lekker uit.
2: En dan zei hij altijd Sperta. En dan,
1: oh ja.
2: Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, en dan zo, jij zit hier veel beter in dan ik.
2: Ja, nee, dat ben ik niet vergeten.
1: Wauw.
2: Ja. Maar volgens mij is die toen, doordat er... was dat niet met die twee Belgische kinderen die toen verdwenen waren? Of iets met... Er was iets gebeurd met iemand die verdwenen was.
1: Oh, wacht
2: onder hypnose,
1: even.
2: En toen is hij een beetje...
1: Oh, wacht even hoor.
2: Daar was iets gebeurd. Waardoor die ineens... want hij had heel veel shows en dingen. En er gebeurde toen wat. En dan was hij ineens niet meer...
1: Zo, maar dit is een blaas van de... Ik ga het opzoeken.
2: Ja.
1: Even kijken. Schandaal Rostelli. Denk ik
2: Ik weet
1: dat
2: niet
1: het
2: of
1: is.
2: Het een schandaal was. Maar het ik was wel iets met twee iets vermiste met, kinderen.
1: Er was iets... Even kijken. Rostelli. Kinderen verdwenen. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt nu.
2: Ja. En dan lul ik even verder. Want het was echt iets uit de jaren 90. En dan die Rasta Rostelli. En dan stond hij op dat podium. En dan zei hij, als ik in mijn vingers knip, dan ben ik heel erg zwaar.
1: Hij treedt trouwens nog op.
2: Hij treedt toch nog wel op?
1: Ja. Okay. Het gaat over Anne en Eefje.
2: Zie je Anne en Eefje?
1: Zij verdwenen in augustus 1995 nadat ze naar een show van Rasta Rostelli waren geweest.
2: Ja. Zie je?
1: En later bleek dat zij slachtoffers waren van Marc Dutroux.
2: Ja.
1: En Rostelli is daar jarenlang onterecht mee geassocieerd. Omdat ze dus dachten dat hij er misschien iets mee te maken had. Of dat ze gehypnotiseerd waren weggelopen.
2: Ja.
1: Maar ze hebben gewoon de pech gehad om tegen Marc Dutroux aan te lopen.
2: Ja.
1: Jemig, dat was ik helemaal vergeten. Wat een verhaal, zeg.
2: Ja, zie je dat mijn korte termijn geheugen is KU.
1: Ja, met zeg is maar. Kwalitatief uitermate teleurstellend, zeggen we dan maar.
2: Ja, maar mijn jukeboxgeheugen.
1: Je jukeboxgeheugen is er helemaal niks mis mee.
2: Gooi bij mij een kwartje erin en ik vertel jou alles uit de jaren 80, 90.
1: Nou, dat is heel mooi. Dat mag jij volgende week weer gaan doen. Want
2: gaan
1: dan horen de mensen je weer terug samen met mijn fantastische collega Hugo.
2: Ja, gezellig. Ga ik met Hugo een keer samenwerken.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het kan niet anders dan een feestje zijn. Dus ik verheug me er nu al op. Wij gaan in ieder geval vandaag afscheid nemen van jullie allemaal. Ja. Het is namelijk tijd voor het journaal. En daarna is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren. Een beetje op de bank te hangen kan ook. Als je wil.
2: Ja, en vandaag is het begin van het mooie weer. Hè?
1: Ja, precies.
2: Wat er aan gaat komen. Dus geniet ervan.
1: Ik zeg geniet ervan. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
2: Jezelf.
1: Yes, fijne dag.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 2:50 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Met die laatste woorden van Tom Jones luiden wij hier achter aansluiten in net iets over vieren op 21 mei 2026. En als jij moet achter aansluiten, is dat geen enkel probleem, want wij maken een
1: feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, en zoals iedere dag is het weer de vraag, wie zit er vandaag? Nou, vandaag ben ik het, Hugo, en ik zit samen met Lonneke. Hallo.
2: Hey Hugo, Lonneke hier.
0: Hey Lonneke, hi. Hugo hier, hallo. Leuk dat jij er ook weer bij bent.
2: Ja, superleuk, toch?
0: We gaan even mensen door die file heen trekken, dat is niet normaal.
2: Nee, dat, als je met dit weer in de file staat, dat is echt zuur.
0: Ja,
2: dat is echt zuur.
0: Ja, ja,
2: wij gaan het mooier maken.
0: Zeker, wij maken het wat zoeter.
2: Ja,
0: dat klopt. Ja, en we beginnen alvast beginnen goed met Host Confessions. We stellen elkaar altijd een prikkelende vraag. Iets waarvan je denkt, oh, hier kan ik wat van vinden. Of wijze uitspraken uithalen. Of inspiratie. En ik kwam een bericht tegen van de Britse koning Charles. Waarschijnlijk heb je het ook wel gelezen. Die was op een bezoek in het Noord-Ierse Newcastle. En hij was eerst al doodverklaard. Nou, dat bleek dus ook niet zo te zijn.
2: Ja.
0: En toen vervolgens liep hij daar een beetje rond. En werd hij ondergescheten door een vogel.
2: Oh. Oh,
0: die arme man. Hij had er zelf scheid aan. Hij liet het gewoon lekker zitten en deed zijn bezoekje gewoon rustig door met een gore vogelpoepvlek op zijn jasje. Maar dat bracht mij bij de vraag, waar heb jij nou echt scheid aan?
2: Scheid aan alles.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat straal je ook wel een beetje uit.
2: Straal ik een beetje uit. Ja, kijk, nee, probeer ik aan te werken.
0: Oké. Niet helemaal.
2: Waar ik wel echt scheid aan heb is opmerkingen van mensen die eigenlijk meer over de persoon zeggen dan over mij. Dus je aanvallen, je praat zo hard. Waar maak je er nou weer druk over? Waarom moet je altijd in belangstelling staan? Dat soort zaken, weet je wel. Dan denk ik, ja, je wil eigenlijk iets over jezelf zeggen. Jij vindt het vervelend.
0: Ja. Dat herken ik wel. Dat herken ik zeker wel. Dat mensen je eigenlijk ergens iets van proberen te betichten wat ze zelf eigenlijk doen.
2: Ja, en ik vind het echt ook heel Nederlands.
0: Oh, dat nou, ja, ik heb er nooit zo op gelet. Ik spreek niet zoveel talen, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
2: Ik
0: heb
2: er niet heel veel talen voor te spreken. Maar,
0: oh, okay.
2: Nee, maar ik vind in Amerika zijn ze altijd allemaal heel enthousiast. En in Nederland proberen we eigenlijk altijd iedereen terug in zijn hok te duwen. Van, ik ben niet succesvol.
0: Ja.
2: Al dat soort zaken. Steek je kop maar niet boven het maaiveld uit. Gewoon lekker schijt aan hebben. Lekker jezelf zijn en gewoon van het leven genieten.
0: Dus maar begrijp ik nou goed dat jij daar al schijt aan hebt? Of dat je aan het proberen bent daar schijt aan te hebben?
2: Ik heb er schijt aan, maar de ene keer lukt dat beter dan de andere keer.
0: Oké.
2: Maar het groeit met de jaren. En dat doe ik aan mijn eigen zelfvertrouwen op dat moment.
0: Dus, ja.
2: Nee, wij moeten er schijt aan hebben eigenlijk, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.
0: En heb jij zo'n moment waarvan je in het misschien wellicht in het verleden of in het kort geleden of een moment had waarvan je dacht, oké, ja, nu heb ik daar dus echt schijt aan. Dat iemand nu dit tegen mij zegt.
2: Dus schijt als mensen zeggen, waar maak je nou druk om? Zeker als het natuurlijk over vrouwenrechten gaat, mijn passie. Dan, waarom maak je er nou druk om? Denk, ja, waarom niet?
0: Nee.
2: Rechten, als jij rechten hebt waarvan je niet weet dat je ze hebt, kan je er heel makkelijk over praten bij een ander. Maar als je het zelf niet mist, dan is dat makkelijk oordelen, denk ik altijd. Dus daar heb ik scheid aan.
0: Nou, heel goed.
2: Punt.
0: Heel goed, hou dat vast. Kijk, het komt er met kracht uit. Ik voel al helemaal, ja. En dingen als bijvoorbeeld heel hard in de auto meezingen. Wat andere mensen daarvan vinden bijvoorbeeld. Dat je dan op zo'n snelweg rijdt of in de file staat in dit geval. En je begint zo'n lied heel hard mee te zingen. En je kijkt zo links naast je en iemand kijkt jou vol aan in die auto. Heb je daar dan ook scheid aan?
2: Ja, daar heb ik scheid aan. Dan zing ik nog valser.
0: Ja? Doe je het raampje even extra naar beneden.
2: Maar dat komt met de jaren, Hugo. Dat komt met de jaren.
0: Nou, ik heb nog heel veel te leren. Blijkbaar weer.
2: Nee, dat kun je ook.
0: Okay.
2: Mag ik meer rijden en doen we de ruimtes naar beneden. Dan gaan we lekker zingen.
0: Oh, dat is leuk. Zullen we dan nu alvast eventjes gaan oefenen met Alex Warren?
2: Ja.
0: Nou, super.
1: Zing het naar huis met achteraansluiten. Wow.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Nou, dat gaan wij ook voorlopig nog niet doen. Want wij zitten hier gewoon nog heerlijk tot 6 uur jou door die files heen te helpen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Ja, of misschien heb je ons opstaan terwijl je aan het fietsen bent, hè?
0: Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je weinig
1: te zijn. Nee. Of lekker aan het wandelen.
0: Schoonmaken.
1: Vrees niet als je iets anders aan het doen bent dan in de file aan het staan.
0: Nee, dat is
1: fijn juist voor
0: nee,
1: je.
0: Nee, dat is wel heel fijn. Laat ons even weten wat je aan het doen bent. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja.
0: Wat ben je eigenlijk aan het doen terwijl je ons door de speakers knalt? Is dat inderdaad in de file staan? Stuur even een fotootje van de zoveel. Of,
1: vinden we
0: altijd leuk.
1: Ja.
0: Pas op dat je niet door oma Gent wordt gesnapt. Maar laat je bijrijder anders even een fotootje maken. Het kan ook zijn dat je inderdaad je huis helemaal aan het verbouwen bent. Dat wil ik ook heel graag zien.
1: Alles willen we van je weten.
0: We willen alles van je weten. Dus schroom niet, ga naar Twitch. Daar kun je chatten met ons. Je kan ook gewoon lekker een appie sturen. Dat doe je via de Girl Power Radio app. Dan druk je op het WhatsApp-icoontje. Of als je heel goed bent in nummers onthouden, dan heb ik hier een 06-nummer voor je. Dat is namelijk 06-34-606-464. Kun jij dit nu nog herhalen, Lonneke?
1: Ik zou hem doen 06-34-60-64-64. Die vind ik makkelijker.
0: Oh, dat vind jij makkelijker. Ja, ik vind het makkelijker als het dan zo 3-4. Die onthoud je dan wel. En dan 606. Dat is 606.
1: Ja.
0: En dan 464. Dat vind ik wel makkelijk om te onthouden. Ach,
1: ja, nee, ja dat... die 6-4-6-4. Maar goed.
0: Nou, hey.
1: Voor iedereen op een fijne manier verteld.
0: Ja, precies. Nou, nu hebben we het in ieder geval een paar keer gedaan. Je kan ook gewoon dus de app downloaden.
1: Nog niet weet.
0: En even op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan even laten weten wat je aan het doen bent.
1: Ja.
0: In ieder geval, wat ik aan het doen ben, is aan het voorbereiden op het weekend. Want het is namelijk Pinksterenweekend.
1: Pinksterweekend.
0: Het wordt echt snikkelheet. Dus het is tijd om naar buiten te gaan. Ja. Maar even, Lon, weet jij wat Pinkster eigenlijk betekent? Heb jij enig idee, behalve dan dat we vrij zijn?
1: Dat ga ik voor je opzoeken.
0: Nou, dat heb ik al voor je gedaan.
1: Vertel, ik zou het niet weten, maar ik weet het gewoon echt niet.
0: Nee, ik denk dat je niet de enige bent.
1: De hemelvaart hebben we gehad.
0: Hemelvaart, ja.
1: Opgestaan,
0: weet je wel wat dat betekent?
1: Is hij toen opgestaan?
0: Volgens mij gaat hij dan naar de hemel.
1: Gegaan?
0: Ja, want met Pasen staat hij op. Tweede of derde paasdag, vierde, vijfde.
1: Zoiets met de hemel te maken hebben, denk ik.
0: Ja, klopt. Nou, nee. Nou, Pinksteren,
1: als mijn familie dit hoort, ik dit niet weet.
0: Nee, ben je een beetje christelijk opgevoed?
1: Katholiek, hè. Maar goed, bij katholieken is het gewoon een wezengroetje en een biechen. En het is gewoon klaar, hè.
0: Oh, dus je hoeft dit allemaal niet te weten.
1: Hoeft geen drama te zijn, volgens mij.
0: Nou, Pinksterweekend is in ieder geval, ik zal je het even uitleggen. Even een lesje bijbelcursus van Hugo hier. Het is een christelijk feest, natuurlijk.
1: Ja.
0: We vieren dat we de Heilige Geest ontvangen.
1: Oh, nou,
0: jij doet echt serieus alsof
1: er.
0: Ik heb echt geen idee wat dat... Nog steeds niet. Nog steeds niet. De Heilige Geest wordt namelijk uitgestort. En dat is... De eerste christenen hadden het gevoel alsof ze volgegoten werden met God. En daar staan we stil bij Pinksteren. Dus het heeft ook weinig met Jezus te maken. Maar het is wel precies 50 dagen na de opstanding uit de dood. Dus het heeft wel weer daar iets mee te maken. Maar goed, volgegoten worden met God en dan vrij zijn. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt.
1: Ja, het vrij zijn vind ik fijn. En dan een extra maandag, dat is heerlijk.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Voor de rest.
0: Ja, heerlijk. Ook 2 dagen lang je helemaal volgieten met God. Dat klinkt fantastisch.
1: Doe het vooral.
0: Maar als je niks met God hebt, dan zijn er ook genoeg andere leuke dingen om te doen.
1: Ja, een festivaletje of zo. Hè? Dat begint natuurlijk weer.
0: Absoluut.
1: Van die foodtruck festivals.
0: Die hebben...
1: Gewoon muziekfestivals.
0: Jazzfestival.
1: Ik vind hem iets van jouw festival. Ben je al begonnen?
0: Ik ontvlucht even de festivalletjes.
1: Oh,
0: ik ga, nou, ik ga lekker een Airbnb'tje pakken in Duitsland. Piepelwagen, alles.
1: Piepelwagen?
0: Ja, ik heb een piepelwagen geboekt.
1: Is het, ja, ik heb dan automatische voorstelling dat die piepelwagen dezelfde uitziet als mijn schoenen. Dus roze. Met rode stippen.
0: Hij is niet roze met rode stippen. Nee.
1: Oh.
0: Nee, hij is prachtig. Een oud houten piepelwagentje. Echt heerlijk. Verhoogd. Dat is voor mijn lengte wel handig. Dus ik stoot mijn hoofd niet even tegen het dak. En hij is helemaal in oude stijl. En er staat een bankje voor. En er is een vuurplaats. En een... Oh, heerlijk.
1: Oh, jij
0: zit
1: niet in die piepelwagen met deze temperaturen.
0: Nee, ik denk dat we er ook uitgebakken worden. Maar s'nachts is het
1: een laag plafonnetje. Maar goed, fijn dat het er is.
0: Fijn dat het er is.
1: Nou, lekker.
0: Ja,
1: goeie vooruitzichten.
0: Toch, dat dacht ik. Ga jij festivalletjes pakken?
1: Nee. Ik ga gewoon rustig aan doen.
0: Oh,
1: ik ga
0: je volgieten met God.
1: Sowieso niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dit weekend niet en nooit niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, heel super. Ik kwam er trouwens wel achter dat ik net iets te vroeg een Airbnb'tje heb geboekt.
1: Oh, wat?
0: Nou, het blijkt namelijk zo te zijn dat je vanaf deze zomer kun je namelijk je boodschappen zelfs laten bezorgen door Airbnb. Dat is iets nieuws. Dat hebben ze uitgezocht. Maar ik ben net te vroeg. Maar goed, dan ga ik zelf even naar de Lidl.
1: Daar wil ik dadelijk buiten de uitzending meer van over weten. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Maar wil ik dadelijk meer van weten van jou.
0: Van hoe dat werkt met dit boodschappen doen?
1: Ja, ik heb heel veel vragen.
0: Heel veel vragen. Ja, ik ook. Ik weet het ook niet. Het is dat ze het zelf hebben aangekondigd. Maar vanaf deze zomer dus.
1: Nou, dan ga ik zelf even zoeken.

0: Symphony van Shepard hier op Girl Power Radio. Hey, en we vroegen net aan iedereen van wat ben je eigenlijk aan het doen terwijl je naar ons luistert? Nou kregen we een paar leuke appjes binnen. Bijvoorbeeld van Anouk. En die staat al die staat op de A2 vast.
1: Oh.
0: Ja, die zegt, maar met jullie op de radio is het tenminste nog gezellig in de auto. Hier is mijn uitzicht. En ze stuurt een foto van een rij auto's.
1: Ja,
0: heel gezellig.
1: Leuk Anouk.
0: Even zien, ja. Mark stuurt ook lekker thuis op de bank. En die stuurt ook een foto van de bank met een kop koffie in zijn hand. Hij zegt, en de radio aan, geen file voor mij vandaag. Genieten dit. Oh, nou Mark, je hebt het goed voor elkaar.
1: Wel op bank die buiten staat, hopelijk toch?
0: Nee, hij staat, nou het is een soort serre. Het is een soort ja, ik denk dat het een soort schuifpui. Misschien heeft hij ook wel een raampje open, kan niet heel goed zien. Maar de kop koffie ziet er in ieder geval heerlijk uit.
1: Lekker.
0: Bijna
1: weekend.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, we gaan voor de mensen die wel in de file staan, zoals mensen zoals Anouk, gaan we zo even vertellen welke files er eigenlijk allemaal staan en of het nog heel erg lang duurt. En dan zijn we daarna ook weer uiteraard met je terug. En dan hebben we toch een partij leuke verhalen voor je.
1: Zeker. Anouk, hou vol. Hou vol. Kijk even opzij. Toeter naar, naar degene naast je. Zeg, ga ook even Girl Power luisteren.
0: Ja,
1: leuk.
0: Doe het raampje open.
1: Connect met die mensen. In de
0: zeg, ja, dat vind ik een goeie. Zeg anders, ik tel tot drie en dan gaan we allemaal rijden. 1, 2, 3.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht en ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Feestje in de file met achteraansluiten.

0: uurtje. Dat duurt lang voordat dat nummer echt is afgelopen. Maar goed, het is ook wel een heel lekker nummer. Dus ik wil best wel eventjes wachten. Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten met Hugo en met Lonneke. Hallo.
1: Hallo. We zijn er nog.
0: We gaan even wat domme donderdag dingetjes bespreken.
1: Domme donderdag?
0: Ja, domme donderdag dingetjes. Dat zijn namelijk opmerkelijke nieuwsberichten die we zijn tegengekomen. Of die ik in dit geval ben tegengekomen. Ja. Ik ben wel benieuwd. Misschien ken je sommige verhalen al wel. Misschien heb je het zelf al gezien. Maar ik werd vanochtend wakker met een bizar verhaal.
1: Met hetzelfde verhaal wakker.
0: Jij werd ook met hetzelfde verhaal wakker, ja. Hè? Ja, ja. Die twee jongetjes van 3 en 5 jaar in Portugal. En
1: voor... Er is ook nog geen update over geweest, hè, volgens mij. Geen speculaties, maar ik vond het zo raar dat ze dan wel schone kleertjes bij zich hadden.
0: Want even voor iedereen die er niet mee is opgestaan. Oh, ja. Er zijn twee jongetjes in Portugal langs de kant van de weg huilend gevonden. Door een man die toevallig langs reed. Het blijken Franse jongetjes te zijn. Die zijn achtergelaten door hun ouders. Ze hadden rugzakjes bij met fruit, met koekjes, met water. Zodat ze in ieder geval konden overleven. En ze hadden de opdracht gekregen.
1: Schone kleertjes.
0: Ja. Ze hadden de opdracht gekregen. Ga maar zoeken naar speelgoed in dit bos. Geblinddoekt.
1: Eerst handjes voor de ogen. En dan moesten ze handjes weg. Toen waren papa en mama weg. Hè?
0: Oh, dit is toch... Ja, ik lach er een beetje om, maar het is echt te zielig voor woorden ook.
1: Maar ja, dan heb je toch bijna hulp nodig, of weet ik veel. Maar aan de andere kant, het is wel heel zorgzaam dat ze dan wel eten en drinken en die kleertjes.
0: Ja.
1: Maar hoe krijg je het voor elkaar om dan... Krijg je bij je hond al niet eens voor elkaar?
0: Nee, dat is...
1: En die heeft toch echt wel een andere rol dan je kinderen? Dan gewoon...
0: Ja, ja. Ik weet het ook niet zo goed. Het was geen idee. Je weet natuurlijk nooit wat er speelt.
1: Nee, daar moet meer achter zitten. Daar moet gewoon hoge noten zitten bij die ouders. Dat kan haast niet.
0: Nou, zijn die ouders gevonden? Oh. Door een foto. Ze lieten foto's zien van verschillende ouders. En toen herkenden die moeder. Dus dat betekent ook dat ze die moeder dan al in het systeem staat, lijkt mij.
1: Ja, maar dat zeggen, dat lijkt mij dan wel.
0: Nou goed.
1: Of hebben ze op namen zitten googlen op Facebook, Instagram. Ja. Nou ja, heel veel vragen.
0: Ja. Goed, de kinderen zijn momenteel door de Portugese kinderbescherming onder de hoede genomen. En de politie is hard op zoek dus naar die ouders. Maar ze hebben dus al wel een verificatiefoto of zo kunnen fixen. Heel bizar nieuws.
1: Heel triest, ja.
0: Nog meer een beetje triest nieuws is ook wel... We hebben vandaag wel trieste nieuws. Ja, er was een 81-jarige man, Epco F. En je hoort het misschien net al in het journaal voorbij komen. En dit is ook wel weer... deze beste man, of beste man, het is nou niet echt de beste man... Die had geen seks meer met zijn vrouw sinds een aantal jaren. En dat vond hij dusdanig vervelend dat hij het een goed idee vond...
1: Vervelend?
0: Ja, dat hij het een goed idee vond om zijn 72-jarige echtgenote Ida... om het leven te brengen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft dat lichaam gedumpt ook. Met een plastic zak over haar hoofd. In het Noord-Willemskanaal bij Tienaarlo. Ja, ik...
1: En bedankt voor al die mooie jaren.
0: Jemig. Wat ben je dan een flapdrol. En dat vind ik nog zacht uitgedrukt van mezelf.
1: Ja,
0: maar hij heet ook Epco F. Dus misschien is het Epco Flapdrol uit Assen. Ik denk dat het wel is.
1: Maar
0: het
1: is toch triest. Hoe kan je nou... Zeg je, dat je je kinderen achter kan laten... maar dat je je vrouw na al die jaren dan... Om zoiets lulligs, ik bedoel, sla de hand in jezelf, weet ik veel. Maar het moet je haar goed maken, dat is toch gewoon niet normaal?
0: Ze zeggen dat babyboomers, daar 81 jaar, dus ik gok dat die daar wel onder geschaard worden.
1: Ja,
0: die hebben veel geld. En met veel geld kun je ook prima eventjes wat rode raampjes opzoeken.
1: Ja, en anders lekker belangrijk. Regel het, maar hoef je iemand niet voor van het leven te brengen.
0: Nee.
1: Idioot.
0: Nee. Hij heeft het ook met zijn blote handen gedaan nog. Het is echt een bizar
1: verhaal. Het zal je overkomen. Het zal je vader zijn.
0: Ja.
1: Het zal je vader zijn.
0: Het zal even je opa of wat dan ook. Iets vrolijker nieuws. Vrolijk. Hier moet ik oprecht wel om lachen. Een dief. Een dief. Die heeft voor echt, wat is het? 29.000 euro gejat uit een supermarkt. Dan denk je, hoe kom je bij 29.000 euro?
1: Eén keer?
0: Nee, verschillende keren.
1: Oké. Okay.
0: In Amerika. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft Lego blokjes gejat.
1: Ik wou het zeggen.
0: Ja, serieus?
1: We hadden het over, toch? Lego is het niet. Het zijn de nieuwe fietsen. Er worden geen fietsen meer gejat, maar er wordt Lego gejat. Blijkbaar er zijn echt enorme handel in te zijn. Dat heb ik een tijd geleden al gelezen.
0: Dat bleek. Maar hij ging ook nog eens heel creatief te werk. Dus iedereen die dit een keer wil, opletten. Want hij is er heel goed mee weggekomen tot op het laatste moment. Maar wat hij doet is, hij koopt een doos Lego. Dan rekent hij die af. Die maakt hij open. Haalt hij alle Lego blokjes eruit. Hij koopt ook een zak pasta. Ongekookt. Die stopt hij terug in die doos. En dan brengt hij het weer terug. En omdat er dan geen verschil in gewicht zit en het is Amerika, dus het zal allemaal wel geautomatiseerd gaan, kon hij dat gewoon weer inleveren. Vet slim. Ja.
1: Ja, bij ons ligt de Lego in de kluis tegenwoordig.
0: Ja, dat...
1: Ik heb geen kluis.
0: Ja, dat zal. Ik denk dat is best wel slim. Ja. Ja, een kluis. Ja,
1: creatieve geest, ik roem hem wel om zijn creativiteit, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat hij gedacht heeft, toen hij die Lego-blokjes eruit had gehaald, van... Goh, past dat er eigenlijk wel in?
1: Je maakt hem wel.

0: Dat waren de laatste tonen van de powerplaat van deze week. Jonas Blue en Maliba Edge of Desire. En het is donderdag. Het is 16:45.
1: Klopt allemaal.
0: Tot nu toe klopt het zeker. Weet je wat nog meer klopt?
1: Nou.
0: Dat je nog een uur en een kwartier hebt om op de powerplaat van volgende week te stemmen.
1: Ja.
0: Ja,
1: klopt ook.
0: Dat klopt ook. Wat fijn dat je mij even zo scherp houdt. Hè? Ja, ik verwacht dan ook dat als ik een foutje maak, dat je direct mij zo kwatsch op de vingers stikt.
1: Nee.
0: Oh. Nou, maar de powerplaat van volgende week, die mag jij thuis lekker bepalen. Dat kunt nog een uur stemmen.
1: En een kwartier.
0: En een kwartier, dankjewel. Zie je wel, je verbetert me wel. En de keuze deze week is tussen een winnaar van The Voice, een WK-lied of Tovlo. En Tovlo is dus een Zweedse singer-songwriter met een fantastische stem, als je het mij vraagt. Maar aan jou, Lon. Welke wil jij eerst nog even een keertje horen?
1: We beginnen gewoon bovenaan met Shakira.
0: We beginnen gewoon bovenaan.
1: Als jij het goed vindt.
0: Met Shakira. Maar waar baseer je dat bovenaan op eigenlijk?
1: Ja, ik heb hem hier bovenaan staan.
0: Oh, kijk. Ja.
1: Zegt niks over het aantal stemmen inderdaad.
0: Nee,
1: goed
0: ik wou zeggen.
1: Dat je
0: ja,
1: me daarop attendeert. Nee, het is gewoon een lijstje in willekeurige volgorde. En daar staat hier dan toevallig Shakira bovenaan.
0: Nou, super. En als jij nou wil dat hij bovenaan komt te staan in de hitlijst of in de powerplaat.
1: Dan moet jij gaan stemmen.
0: En hoe doen ze dat nou precies?
1: Of in de Girl Power app of op www.girlpower.nl.
0: Ja.
1: Laat hij je stem weten. Dus een uur en 15 minuten. Een uur en 12 minuten nu nog.
0: Een uur en 12 minuten heb je nog om te stemmen.
1: Dus wacht niet te lang.
0: Nee, zeker niet. Ga er nu heen. We hebben ook geen gegevens van je nodig. Het kost maximaal 1 seconde. 2 misschien, omdat je 2 keer moet klikken. Maar dan kun je misschien wel Die Die van Shakira en Burna Boy de hele week volgende week horen.

0: Ben je een beetje een voetbalkijker, Lon? Ga je het WK kijken?
1: Niet vrijwillig.
0: Niet vrijwillig.
1: Maar ik heb een man die dat toch wel leuk vindt. Dus niet zo'n diehard voetbalfan. Maar de WK wil hij dan wel graag kijken. En mijn zoon die voetbalt sinds een jaar. Dus dat is ook voor hem wel de kans om gewoon eens te kijken hoe dat eruit ziet. Dat spelletje in het echt.
0: Maar even niet om het even aan. Ben je een voetbalfan?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar nee. Jij, ik weet uit betrouwbare bronnen dat jij wel coach bent. Hoe heb je... Wat is jij bent voetbalcoach?
1: Ik vond dat ik als kippertje wel tussen die haantjes wel wat kon doen in het team van 7- en 8-jarigen. Dat leek me leuk. En dan denk ik, nou, als ik wil beginnen, dan moet ik dat nu doen. Moet ik niet te lang wachten.
0: Nee.
1: Ik snap nu nog niks van het spelletje zelf ook.
0: Oh, wat hilarisch.
1: Dat hoeft ook niet, hè, met die gastjes, die zijn nog zo jong. Ik ben toch blij dat ze niet op een kluitje staan. En dat ze de bal raken en in het goede goal. Dus ja.
0: Nou, ik vind het een goed verhaal. Ik vind het echt een fantastisch verhaal.
1: Ik word er misschien heel goed in.
0: Ja, daar gaan we zeker voor. Daar gaan we zeker voor.
1: Ja, wie weet.
0: Wie weet.
1: We moeten wel alle regels leren zo.
0: Waar jij wel veel van weet is dat er nog twee powerplaten zijn bijvoorbeeld.
1: Klopt.
0: Welke hebben we nog?
1: We hebben Tove Lo nog met I'm Your Girl, Right?
0: Ja.
1: Dat is een beetje gebrek aan zelfvertrouwen, denk ik. I'm Your Girl, Right?
0: Dat is ook mijn vraagteken, klopt.
1: En Ruben Hillen met 20 Seconds.
0: Welke wil je horen?
1: Ik ga gewoon de volgorde af. En dat weten de luisteraars niet, maar ik wil. En op 2 staat hier gewoon. Er heeft dus niks mee te maken hoeveel stemmen, maar gewoon de willekeurige volgorde. Tove Lo met I'm Your Girl, Right?
0: Helemaal goed.

0: Salvelo, I'm Your Girl Right. Een van de kanshebbers van de powerplaten van volgende week. En we hebben er twee gehad. Nog één te gaan.
1: Rapapa, rapapa, rapapa. Zal ik hem noemen?
0: Nou, noem jij hem maar.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ruben Hillen met 20 Seconds.
0: Ja, dat is een... Wat vind je? Heb je hem al gehoord?
1: Ja, maar ik kan hem niet meer herinneren. Dus heeft hij niet voldoende indruk gemaakt. Maar...
0: Nou, je gaat hem in ieder geval nog één keer luisteren. En speciaal voor iedereen die net als Lonneke niet heeft opgelet, gaan we deze track nog één keer voor je draaien. En dan kun jij bepalen of dit de powerplaat wordt van volgende week.
1: Ja, als jij hem nou niet afleidt, dan kan ik gewoon goed luisteren.
0: Is goed. Ja? Ik ga mijn best doen.
1: Yes.
2: I've got

0: voor de Randstad. Dit is Girl Power.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord.

0: Wauw, alsof we dit hadden afgesproken. Dat was echt niet zo.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, dan wordt vanavond sowieso een goede avond. Dat denk
1: sowieso.
0: Ik echt. Ja.
1: Ja.
0: Op dit moment is het voor veel mensen nog niet helemaal een goede dag. Want er staan zoveel mensen vast op dit moment
1: Santa
0: in de file.
1: Santa Maria. Ja.
0: Dat is zegt, Maria, zegt ze. Daar weet ik niet of er mensen vaststaan. Maar hier op de A2 in ieder geval wel. En je hoorde het net. Meer dan 600 kilometer aan files.
1: Ja, dat hoorden we.
0: Ja.
1: Ga straks eerst nog iets anders leuks doen voor ik terugrijd, denk ik.
0: Nou, dat zou ik. Ja, wij hebben dan dat we hier zitten. Maar ja, speciaal voor al die mensen die vaststaan, hebben wij natuurlijk wel altijd zin in An. Een lekkere track hierbij achteraan sluiten.
1: Ja, en een voordeel, mensen hebben tijd om te appen als ze in de wielen staan. Hè? Dus dat zien wij terug in de appjes die we krijgen.
0: Zijn er mensen die geappt hebben?
1: Ja, we hebben Chantal vanuit de vrachtwagen zelfs.
0: Oh, wat leuk. Ja, zou ze meegedaan hebben aan dat programma Meiden die Rijden? Ken je dat programma?
1: Tik me zo even terug. Ja?
0: Ja, is goed.
1: Even vragen.
0: Ik ga het zo even vragen. Ja.
1: Ja. Die zegt, ik sta dus echt muurvast op die A2. Dat duurt ook nog wel even. Maar gelukkig is het voor haar goed vol te houden in de cabine. Omdat wij er zijn. Nou, dat vind ik toch echt...
0: Oh.
1: Ik voel me vereerd, Chantal. Echt super. Maar goed, ik kwam ook, ze vroeg ook meteen een verzoeknummer.
0: Ja.
1: En misschien kunnen we daar dan in zin in An tegemoetkomen aan Chantal.
0: Oké. Van wie wil ze iets...
1: Ze vroeg Dreamer van Living Joy.
0: Oh, hebben we die? Ik zal heel even ondertussen kijken. Living Joy, dat is die Italiaanse Eurodance-achtige house.
1: Je weet het, ik moet het eerst horen voordat ik het herken.
0: Ik snap wel dat je dit wil horen in de file, hoor.
1: Ja?
0: Ja, ik snap heel goed dat je dit wil horen in de file. Ja, raampjes open, laat die wind en die zon maar binnenkomen. En dan gewoon, ik zou dan ook gelijk zeggen, doe even die radio op standje buren.
1: Ja, we gaan hem draaien, maar raampjes open en toeter af en toe even om te laten weten waar je staat.
0: Ja, doe dat anders mee op de maat van de muziek. Dat lijkt me hilarisch.
1: Ja,
0: dat
1: en je dan... ga ons verrassen.
0: Helemaal goed. En als je op de A2 staat en je hoort ineens een vrachtwagen heel hard mee toeteren op de maat.
1: Dan is dat Chantal.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En Chantal, laat ons even weten. Doe je mee aan Meiden die Rijden?
0: Helemaal goed. En succes dan nog even op de A2.
1: Hou vol.

0: Oh, dit is wel echt mijn guilty pleasure, hoor.
1: Ik voel me sexy als ik dans.
0: Ja, zeker weten. Ik voel me ook wel sexy als
1: jij
0: ik dans.
1: Jij voelt je sexy, hè?
0: Ja, als ik dans. Zeker weten. Ja, ja, en als je via Twitch meekijkt, dan kon je ook wel een beetje zien dat inderdaad het geval was. Ik was lekker aan het meeviben, terwijl we hele lekkere gesprekken hadden. En Jorn meldt zich. Die vraagt in de app, is dit eigenlijk live? Nou.
1: Ja, Jorn.
0: Ja, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn vinden het hartstikke leuk. Wat doe je vandaag? Waar vanuit waar luister je? Hoe ben je bij ons gekomen? We willen alles van je weten natuurlijk.
1: Ja.
0: En ondertussen gaan wij gewoon lekker verder met onze show achteraansluiten hier met Hugo en Lonneke op Girl Power Radio. En het is tijd voor Music and Mood. En we draaien een track die eigenlijk helemaal bij de vibe van de dag past. En ik kwam iets tegen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, Lon, voordat ik verder ga. Wat voor auto rij jij?
1: Ik heb geen eigen auto, maar het is nu een Lexus.
0: Zo! Ja, Lexus.
1: Dat klinkt heel veel stoer dan het is, hoor.
0: Oh, oké. Oké.
1: Ik ben eigenlijk voor elektrisch rijden, moet ik eerlijk zeggen.
0: Je bent voor elektrisch rijden?
1: Ja, maar
0: oké.
1: Okay.
0: Nou, dan kun je ook niet verder met een Renault Kadjar. Misschien dat die er tegenwoordig wel elektrisch is, maar in 2014 in ieder geval niet. En als jij stel je zit nu te luisteren in die file of thuis en je hebt een Renault Kadjar voor de deur staan.
1: Honk.
0: Dan heb jij, ja, toeter eventjes. Maar dan heb jij ook het volgende liedje wellicht heel populair gemaakt, indirect dan. Want het is donderdag, je zit in de fase van je week waar je nog heel even moet. Maar het weekend begint al te longen. Dus ik heb een track meegenomen die jou dat extra setje geeft. En de Renault Kadjar, die heeft ervoor gezorgd dat deze plaat een enorme hit werd. Ik heb Sorry?
1: Hoe dan?
0: Hoe dan? Dat is een goede vraag. Want de Zweedse band First Aid Kit, daar heb ik het over. Die band kwam in 2013 met het nummer Silver Lining. En dat sloeg eigenlijk niet echt aan, zacht gezegd. Het werd gewoon niet geluisterd. Behalve door de makers van de Franse auto Renault. Ja toch? En die gebruikten deze muziek vervolgens in een reclame. Nou, en daarmee werd Silver Lining echt enorm populair. Niet normaal. Ze vlogen door het dak. Ze kwamen overal binnen op de hitlijsten. Het werd helemaal een stuk gedraaid. Maar dat was een jaar nadat ze het hadden uitgebracht.
1: En de autowegen die werden overspoeld door de Renault Kadjar.
0: Nou, dat is een saillant detail.
1: Oh?
0: De verkoopcijfers van de Renault Kadjar en überhaupt van Renault zijn in dat jaar enorm gekelderd.
1: Ja.
0: Ja. Maar
1: bizar.
0: Toch? Maar aan de muziek zal het in ieder geval niet gelegen hebben.

0: En terwijl wij nog lekker aan de laatste tonen van My Silver Lining First Aid Kit aan het luisteren zijn, hadden wij ondertussen eventjes contact met Chantal.
1: Chantal in de vrachtwagen.
0: Chantal in de file, in de vrachtwagen, die zo net deze heeft aangevraagd. Dat is niet waar. Dreamer van Living Joy heeft aangevraagd. Ja. Excuus.
1: We zouden nog even terugkomen of ze in Meiden die Rijden zit.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Een vrouw in een vrachtwagen, dat is natuurlijk...
1: Eigenlijk ook wel een stomme vraag, hè? Alsof iedere vrouw die dan in een vrachtwagen rijdt aan Meiden die Rijden meedoet. Nou, het antwoord is dus ook nee, Chantal doet niet mee aan Meiden die Rijden.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee, maar dat, ik wilde eigenlijk vooral zeggen dat ik dat echt een vet programma vond. En dat heeft ermee te maken omdat het een soort... Oké, het werd nog wel een beetje neergezet als vrachtwagenchauffeurs en over het algemeen mannen. Maar wat ik zo leuk vond aan dat programma is dat je ook heel duidelijk zag dat al die mannen waar zij kwamen om te laden en te lossen, die waren allemaal zo, oh kijk, een vrouw, kom, we helpen je wel even. Dus je ziet dan zo'n scène van twee van die vrouwen, ik ben heel even de namen kwijt, en die staan dan zo buiten, die staan een sigaretje te roken tegen die vrachtwagen, terwijl iedereen van het hele magazijn alles aan doet om die vrachtwagen leeg te krijgen.
1: Ze doen zelf een beetje gek dan, hè? Ze vinden het zelf raar en dan gaan ze zelf rare dingen doen. Ja, dat is dan wel weer het voordeel. Ja, dat herken ik wel.
0: Dus dat vond ik gewoon heel even leuk. Maar nee, dat is dus niet Chantal. Maar Chantal, sterkte daar nog even op de A2.
1: Ja.
0: We hebben nog... we gaan zo weer even luisteren hoe lang dat eigenlijk nog duurt daar op de A2. Dat gaan we zeker doen. En we gaan een fantastische winactie bekendmaken.
1: Woehoe, ja, een tromgroffel.
0: Een trom... Oh, die had ik even... Die had ik even moeten doen.
1: Vertel Hugo, vertel!
0: Nou, dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar Jackie Chan. Van Preem en Post Malone. En dan in de mix met Chesto en Zekko.
1: Ik kan niet wachten.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 750 kilometer file. Het is drukker dan normaal. Er is veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Heerenveen. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Voorlopig moet je omrijden via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Ook op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen, is de weg afgesloten bij Marum. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel veel vertraging op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten extra door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Oh, wat zou ik toch graag willen kunnen vliegen eigenlijk.
1: Anders ik wel.
0: Ja, nou, R. Kelly gelooft erin. Maar ik geloof niet meer zo in R. Kelly, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, het is wel op zich een goede plaats. En dan de altijd discussie. Moet je nou de artiest cancelen en de muziek? Ik weet het. Oh, ik vind het moeilijk.
1: Ja, ik ook.
0: Ik vind lastig. Het, we gaan dit nog wel een andere keertje doen. Goed, we gaan hem in ieder geval niet in de spotlight zetten met de Artist Spotlight. Want dat gaan we met iets anders doen. Yes. Het is namelijk tijd voor Artist Spotlight. Een artiest zetten we in het zonnetje die het verdient om in de spotlight te staan. Maar vandaag doen we dat een beetje anders. Want wij bestaan, Girl Power Radio,
1: niet één,
0: niet twee,
1: niet drie,
0: niet vier,
1: maar
0: vijf jaar.
1: Ja, een lustrum.
0: Een lustrum. We gaan een lustrum vieren.
1: Ja.
0: Ja, en dat kunnen we natuurlijk alleen maar met de mensen doen die naar ons luisteren.
1: Ja, en alleen maar met een giga groot feest natuurlijk.
0: Absoluut. Dus, zit jij te luisteren?
1: En dat doe je.
0: En dat doe je, want anders zou je dit niet horen. Dan ga ik je nu vertellen hoe wij dit gaan vieren. We gaan namelijk 5 dagen lang een giga pretpakket weggeven bij Vallen en Opstaan. Het ochtendprogramma hier op deze zender. Hoor jij een track? Vanaf morgen gaan we dit doen. Hoor jij een track met een 5 erin? Dan moet je naar de studio bellen. Als een malle. Ik ga zo nog een keer dat nummer opslaan. Sla hem inderdaad alvast in je telefoon op. Dan ben je namelijk de snelste. Mm-hmm. Maar ben jij de 5e beller, dan win jij een trui, een cadeaubon van €25, een keycord, een mok, een labello, een sticker, een waaier, een pen en alles van Girl Power.
1: En mag ik ook bellen?
0: Nee, sorry Lon, wij mogen er echt niet mee doen.
1: Nou,
0: nee.
1: Klinkt goed.
0: Nee, ja, dat klinkt zeker goed.
1: Bellen waard.
0: Ja, dus hoor jij in de ochtendshow vanaf morgen tussen 8:05 en 9:55 een plaat waar een 5 in zit. Dat kan een titel zijn, dat kan een artiest zijn, dat kan alles. Als er maar een 5 in zit, bijvoorbeeld.
1: Ik zit te denken, Nathan, wat kan het zijn? Ja, het is het enige wat nog helemaal opkomt.
0: Ja, nou, ik ga je zo nog eentje geven. Om even te oefenen alvast. En dan bel naar de studio. En dan, wie weet, win jij dat fantastische pretpakket. En wat wilde ik nou? Ik wilde nou nog iets zeggen, maar ineens
1: is het. Ik wou zeggen dat het pretpakket fantastisch is. Dat we de maandag niet zijn met Vallen Opstaan.
0: Klopt, we zijn er inderdaad maandag niet. Dus daarom beginnen we morgen. Nou. Dus het is maandag en dan niet, bedoel ik. Het is morgen. Het is dinsdag, woensdag en donderdag. En als je nou even. Het nummer wilde ik nog zeggen. Want hou je telefoon gereed, kun je het alvast even opslaan. 06-34-60-64-64.
1: Nee, zo dus zeg ik hem.
0: 06-34-606-464. En om alvast even te oefenen, bijvoorbeeld deze. Dolly Parton. 9-2-5.
1: Ja, dat is hem. Dat is er één.
0: Bellen.
1: Maar nu nog niet.
0: Morgen.

0: Uit 84 alweer. Bronski Beat met, ja, je raadt het al, Why. Hey, ik vind het best wel. Ik vind soms het is best wel confronterend.
1: Ja.
0: Ja, er is iets waar ik mee zit. Ik vind het best wel eens lastig dat ik bijvoorbeeld dan naar artiesten kijk of mensen zie die dan echt. Ik kom zeg, nou, laat ik het anders zeggen.
1: Ik kom
0: in een soort, ja, ik kom in een soort leeftijd terecht dat ik. Dat ik dan hele succesvolle artiesten rondom mij zie. En dan denk ik, oh, jij bent echt maar een jaar jonger dan dat ik ben.
1: Ja, kan gebeuren, hè?
0: Ja, en, maar dat, ik bedoel, dat, ik vind dat gewoon best wel. Zeg maar, dan denk ik, oh ja, en ik zit hier. En neem Olivia Dean bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is op dit moment de meest gestreamde vrouw.
1: Ja.
0: Ze heeft grote muzikale prijzen. In februari won ze nog een Grammy. Ze was de eerste vrouwelijke solo-artiest ooit die 4 singles in de Britse top 10 had staan. Ze had een ongelooflijk succesvol debuutalbum. Ze heeft haar moeder, die is er dan ook weer, ze komt dan ook weer uit een familie. Haar moeder was de eerste zwarte leider van een politieke partij in Europa. Dat vind ik echt best wel vet.
1: Ja, klinkt allemaal fantastisch. What's your problem?
0: Nou, dat het gewoon. Nee, nou ja. Gewoon dat ik dan denk, ja, deze meid is 27. Ik ben een jaar ouder.
1: Wat een man?
0: Oh, en wat is daar? En wat is. Oké.
1: Okay, dat je denkt, van, nou, ik heb er meer recht op of zo.
0: Nee, totaal niet. Nee. Maar het gaat gewoon om. Ik zie nu de hele tijd artiesten oppoppen. Maar ook met profvoetballers. We hadden bijvoorbeeld vorige week hadden we een barbecue met de voetbalvrouwen van ADO Den Haag. Dat zijn dan allemaal topsporters. En die zijn allemaal 20, 21.
1: Ja.
0: En dan denk ik, jeetje, heb ik een afslag gemist? Had ik beter mijn best moeten doen?
1: Wil je een eerlijk antwoord?
0: Ja?
1: Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, iedereen gaat toch in zijn eigen tempo. En de een is een laatbloeier, en de ander is een vroegbloeier. Het is maar net, ja. Dus, je kunt toch niet allemaal middelmatig zijn, of geweldig, of ondermaat. Iedereen is toch gewoon.
0: Nee, maar ik heb toch altijd het gevoel dat ik voor mijn 30ste gewoon het helemaal voor elkaar moet hebben. En vanaf daar moet doorbouwen.
1: Ja, ik heb die eisen nooit aan mezelf gesteld. En
0: slim.
1: Ik studeerde op mijn 31ste af, dus gemist. Dus ik piek altijd laat. Dus daar heb ik vrede mee.
0: Oké, okay, nou, ik kan daar nog wel wat van leren, denk ik.
1: En ik weet je, er zijn mensen die succesvoller zijn dan ik. Maar er zijn ook echt heel veel mensen die heel veel minder succesvol zijn dan ik. En dat is bij jou net zo. Je moet gewoon je eigen leven leiden. En ja, of je daar nou. Dat zij heeft natuurlijk ook heel veel ervoor moeten laten waarschijnlijk. Wat jij niet hebt gedaan.
0: Ja, dat.
1: Ik zou zeggen, trek het je niet aan. Je bent een leuke kerel.
0: Ja.
1: Niet iedereen is hetzelfde.
0: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Dus eigenlijk zeg jij gewoon, c'est la vie.
1: C'est la vie en wees gewoon blij met het leven wat je hebt. En als je er niet blij mee bent, doe er wat aan.
0: Nou, dan oké, okay, dankjewel. Dit heeft me een beetje gerustgesteld.
1: Zij oma.
0: Zij oma. Nou, c'est la vie hoor je dan. En dan daarna.

0: Man I Need van Olivia Dean. En we hadden het dus net over Olivia Dean. Ja. En jij hebt mij net nu achter off-air tussen dit nummer door nog even heel goed ingeprent. Dat ik mij echt geen zorgen hoef te maken dat het allemaal wel komt.
1: Zijn we nog even dieper ingegaan op het leven en alles wat erbij hoort. Ja.
0: Ja, dus ik ben weer helemaal gerustgesteld. Olivia, het is je gegund. En ik doe eigenlijk ook gewoon aangekomen heel veel dingen die ik leuk vind. Dus daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee.
1: Ja, moet je ook doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Je bent wel leuke vent, een leuke persoonlijkheid. Maak je niet druk om de rest. Gewoon lekker.
0: Ach, wat lief. Nou, nu begin ik te blozen. Ik doe snel even de camera weer naar jou toe. Dat mensen op Twitch niet kunnen zien dat ik rood word.
1: Oh.
0: Of roze, zoals het Girl Power Radio logo.
1: Ja.
0: Maar met deze wijze woorden, met jouw wijze woorden, zijn we aan het einde gekomen van,
1: helaas.
0: Van deze show alweer. Ja, jammer.
1: Ja.
0: Maar het was wel heel gezellig en het vloog voorbij.
1: Zeker. We zien natuurlijk in de app wel dat een aantal mensen nog steeds in de file staan.
0: Ja, dat is wel echt, heel veel sterkte. Maar dan heb ik iets goeds te melden. Want wij gaan misschien niet meer weg. Wij gaan misschien nu wel weer weg, maar de muziek blijft.
1: Ja, en we denken aan jullie.
0: Ja, zo komt bijvoorbeeld George Michael komt eraan.
1: Altijd goed.
0: De La Soul.
1: Oeh. Oh, dat is jouw sentiment. Je helemaal niet geboren, jongen.
0: Nee, dat klopt, maar ik ken het wel.
1: Ja,
0: Tina
1: leuk.
0: Turner, Madonna, er komt gewoon heel veel goede muziek aan.
1: Nou, zeker de mensen van mijn generatie, die kunnen daar echt naar uitkijken.
0: Ja,
1: en de rest ook
0: van
1: waarschijnlijk.
0: Van mijn generatie zitten we nog met... Nou, we gaan even een wat ouder uurtje in, maar dat is niet erg. Dat is ook ontzettend vaak hele goede muziek. Lon.
1: Ja, Huug.
0: Dank. En
1: ja,
0: tot de volgende. En morgen dus kun je dat pretpakket winnen als je naar de ochtendshow gaat luisteren. Wij helaas niet, maar jij thuis wel.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Kom je wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7 maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90s Noise met Justin en Monique.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haarivlietbrug, een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar 90's Noise met Justin en Monique. Love.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belasting op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreem rechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werk.